0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon.

0: gezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, dan zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: presenteert
1: Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat hij op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Het is iets over zevenen en je bent nu al wakker inderdaad op deze zaterdag. Welkom bij de extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend met heel veel fijne liedjes. Dadelijk een nieuwe tipplaat bijvoorbeeld. Dat is echt een pareltje uit eigen provincie. Muziek van U2, ABBA, Total Touch. Laat dat op je afkomen. Uitgebreide weerbericht gaan we ook even doornemen. En natuurlijk de ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. Even een lekker energiek liedje, zodat jij dat duwtje in de rug krijgt, muzikaal gezien. Het draait om de muziek. Dus, ik ga mijn mond weer houden. Foreigner en Cold as Ice komt er zo meteen aan. Eerst Dido, dit is White Flag.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kortlever.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Cold as Ice. En Foreigner, nou het wordt niet cold as ice hoor, maar het is wel wat rustiger weer en wat iets frisser dan vorig weekend. Hoe dat zit met dat weer, dat hoor je zo meteen, maar...
1: Ik moet nog zo... vandaag plaat.
0: Het is eerst tijd voor deze. Even een duwtje in de rug voor iedereen die dat wel kan gebruiken, omdat er gewoon veel op de agenda staat, maar je een beetje moeilijk aan te slingeren bent deze ochtend. Nou, we doen nu niet een enorme meezinger, ook niet iets dat al mega bekend is, want het is een hitje van nu. Maar ik vind dit zo'n lekkere, nou ja, disco anno 2026. Hier kun je in principe niet stil bij blijven staan. En als ik in de auto zit, dan gaat hij ook altijd even, tik, tik, tik, tik, een tandje harder. Ja, ik vind het gewoon een ontzettend lekkere, goede plaat. Goede vibe. En dit gaan we nogal vaker draaien, denk ik. Ook als er straks geen hit meer is. Jonas Blue heeft op dit moment een enorme hit. Edge of Desire. Ja, binnen een minuut of twee, want hij duurt maar 2 minuten en 12 seconden. En dan ben je bij en dan heb je dat goede gevoel te pakken. Althans, ik wel. Dus daar komt-ie.
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag.

Stick en Pharrell Williams onder andere en Blurred Lines. Je luistert naar Nu Al Wakker op Omroep Brabant. En een lekker liedje van ABBA. Ja toch, dat kan ik elke dag wel hebben. Nou, dan kun je kiezen uit al die hits. Mamma Mia, Super Trooper, Voulez-vous en Gimme Gimme. Maar vandaag gekozen voor deze. Head Over Heels. Straks maar eens even kijken naar het uitgebreide weer.

0: Lekker uit met Maria Mena en All This Time.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is deze week een Brabants liedje. Twee fantastische kerels die samen een liedje hebben gemaakt. De ene Leo Alkemade, de ander Nol Havens. Ja, die van VOF de Kunst. En dat heeft me toch een prachtig liedje opgeleverd. Wij zijn fan. Dit is de tipplaat. De Horizon.
3: Ik ben al veel te lang beneden en niemand ziet hoe diep.

fijn duetje. Leo Alkemade en Nol Havens, stemmen die gaan mooi samen. De Horizon heet het. En wij hoorden dat liedje van de week en toen dachten we, we gaan die verder zoeken. We hebben hem, de Omroep Brabant tipplaat. Komende weken hoor je hem dus extra vaak, omdat wij erachter gaan staan. Je luistert naar Nu Al Wakker. Straks maar eens even kijken naar het uitgebreide weerbericht. Wat gaat dat worden? Eerst naar deze classic, The Unforgettable Fire.

Het weer in Brabant na 100% van Flemming en Mart Hoogkamer uiteraard. Nou, dat weer dat is best aardig, laten we wel wezen. Het is niet zo warm als het vorige weekend. Maar nou ja, er kan hier en daar nog wel wat regen vallen vandaag. Maar het zuiden heeft de betere papieren. Dus hopelijk ook nog wel wat zonneschijn. Temperatuur 14 graden. Morgen zo goed als droog, 14 graden. En dan in de nieuwe werkweek gaat die temperatuur weer oplopen naar bijna 20 graden. En houden we het zo goed als droog, hier en daar misschien een klein spatje, maar het zal allemaal niet veel zijn. Temperatuur die dus weer wat oploopt. Kortom, rustig najaarsweer. Dat. Tot zover het weer, hoeven we ook niet meer.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Laatste liedje van dit uurtje nu al wakker is wel echt een heel mooi liedje.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: We gaan naar Engeland, daar komt deze man vandaan. Luke Sital Singh. De naam zeg je misschien helemaal niks. Heeft ook nooit een echte grote hit gescoord. Maar is wel een, hoe moet je het noemen? Liedjesmid. Ja, dat vind ik een mooi woord. Die weet gewoon hoe je een mooi liedje schrijft. Heeft al heel wat albums bij elkaar gepend. Het zijn hele mooie, vaak verstilde liedjes. Deze ook over de liefde. En ga er gewoon eens naar luisteren. Luke Sital Singh en Greatest Lovers.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: Seatal Sing en Greatest Lovers. Zometeen het NOS Journaal. Daarna weer een uur heel veel mooie muziek.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Is Omroep Brabant. Met nu.
1: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Cold en A Night Like This.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Die Caro Emerald heet tegenwoordig Caro. En daarvoor nog de Jordan. Die is om de paar jaar van identiteit aan het wisselen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof dat ik toch verknocht ben aan de oude Caro Emerald. Gewoon die lekkere, beetje dansbare retro popliedjes. Zoals die A Night Like This. Maar ja, dat is met artiesten zo, hè. Die moeten zichzelf opnieuw uitvinden elke keer. Dat is een soort kunstzinnige drang die ze hebben. Nou, lekker laten gaan. Welkom bij uurtje 2 van deze Nu Al Wakker. Het is iets naar achter en je bent erbij. En ik ga je heel veel fijne muziek laten horen op deze zaterdagochtend. Dadelijk bijvoorbeeld Roxette, ik zie UB40, Shanna Spyro, grote ster van dit moment. En Guus Meeuwis komt ook nog wel even langs. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Oh ja, we gaan nog op wereldreis natuurlijk. Een plaatje van een plaats, dadelijk weer een plek op aarde bezongen. Zometeen Asaf Avidan is Michael Jackson.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Jawel, we fluiten lekker mee met Roxette en Joyride op Omroep Brabant. Het is nu al wakker waar je naar luistert met nu Jackie Wilson en The Sweetest Feeling. Zometeen ook nog de Jonas Brothers.

Het is er wat vroeg geworden, een rood wijntje, maar af en toe op zijn tijd best lekker. UB40 en Red Red Wine. Nu al wakker op de radio, het is zo'n beetje 8:30. Robert Palmer nu met Mercy, Mercy Me.

0: kan wel zingen, deze Shanna Spyro en Great Expectations.
1: Plaatje van een plaats.
0: We gaan weer op wereldreis. Ergens op de plek wordt een plekje bezongen. En dit is eerder gewoon een gehucht, want ja, een paar honderd mensen wonen er. Het is echt niet heel veel, een paar honderd mensen. Klein dorpje waar je hard op de rem moet trappen, want voor je het weet, vroom, ben je er weer voorbij. We gaan naar de Amerikaanse staat Tennessee, want daar ligt het kleine dorpje helemaal in het westen van de staat, Nutbush. Nutbush. En dan weet je gelijk, we gaan naar Nutbush City Limits. Ja, Ike en Tina Turner. En hoe komen die nou bij zo'n liedje als Nut, of bij zo'n dorpje eigenlijk als Nutbush? Nou, dat is eigenlijk een heel simpele verklaring. Tina Turner komt daar vandaan. Die heeft daar zo'n beetje de eerste 16 jaar van haar leven gewoond. En schreef dat liedje dus over het plekje waar ze opgroeide. Uiteindelijk is ze daarna verhuisd. En nou, een hele grote dame geworden. Maar het begon dus allemaal daar in Nutbush. En zo is dat hele kleine mini-dorpje wereldberoemd geworden. Zo simpel is het. Er loopt een weg door Nutbush. Dat is de State Route 19. En die is omgedoopt tot de Tina Turner Highway. Dat is dan wel weer leuk. Echte Tina Turner-fans, ja, dat is een soort bedevaartsoord. Die moeten een keer naar Nutbush. Nou ben ik niet zo'n grote Tina Turner-fan, dus ik laat Nutbush maar even zitten. Ik heb wel andere plekken in Amerika die ik wil bezoeken. Maar ik vind het wel leuk dat we er nu even via de muziek toch even op wereldreis zijn. Een paar minuutjes. Nutbush, City Limits, Ike en Tina Turner.
2: Omroep Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

Guus Meeuwis en tranen gelachen. Dikke nummer 1 hit was het ooit. George Michael nu en Mary J. Blige. Dit is Ass.

Shepherd uit Australië en Geronimo. Nu Tracy Chapman, een keertje niet met Fast Car, maar met deze prachtplaat. Talking about a revolution. Don't you

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
7: Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een zeer goedemorgen. Omroep Brabant. Ik ben Christian. Weekend is het tot 12 uur. Ja, en dat was dus Michiel hè, van het Brabants Buske, die dus vandaag niet op het buske zit. Dat is Hannelore. Die gaan we later vanochtend nog wel horen. Ja, er gebeurde dus iets heel akeligs op de A58. Maar er zijn meer dingen op de Brabantse wegen die ik zo dadelijk even ga vermelden als het gaat om het nieuwsoverzicht. Nu even hoe het met vertragingen en omleidingen zit. Nou, er zijn er een paar. Ik noem even de A58 naar Breda. Bij Sint-Willebrord staat een vrachtwagen kapot te zijn. De oprit is daar afgesloten. En op de A59 bij Zonzeel. Bij de Maaspoort is het ook dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid en dat duurt tot na het weekend. Weekend is dit, Omroep Brabant, met heel veel goede muziek en dadelijk natuurlijk ook de uitgebreide weersverwachting.
13: Hey Raymond! koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
24: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
27: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
26: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
28: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
26: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
30: Dit smaakt naar meer.
31: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar Rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
32: Met Rousseau chocolade.
29: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
33: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
34: Voordeelhuisjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
35: Voordeelhuisjes.nl.
36: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
37: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
38: Voordeeluitjes.nl.
39: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
40: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Weekend. Christian Westerveld.
2: Oh, nou, dat is wel gezellig.

0: Creedence Clearwater Revival. Hey tonight.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Het is vandaag zaterdag, het is de 10e. Ik moet even kuchen hoor. Springt er spontaan even een kikkertje in mijn keel. Ja, dat kan gebeuren. Het is zaterdag vandaag, het is de 10e oktober van 2026. Ja, af en toe een buitje, af en toe wat bewolking, maar af en toe ook de zon deze ochtend. Waar het uiteindelijk naartoe gaat en wat de overhand gaat krijgen, dat hoor je straks van de vrienden van Weerplaza. Die gaan zich zo dadelijk melden, die gaan ons alles vertellen. Ga ik nu doen over het nieuws in Brabant. Er zijn wel wat dingetjes te melden van dingen die gebeurd zijn afgelopen nacht en gisteravond. Laten we eerst maar met het ergste beginnen. Dat is helaas een sterfgeval. Er is iemand die waarschijnlijk geprobeerd heeft de A58 bij Tilburg over te steken. En een vrachtwagenchauffeur kon de voetganger helaas niet meer ontwijken. Er werd nog een traumahelikopter, een ambulance, ja, alles wat maar kon opgeroepen, maar het mocht allemaal niet meer baten, helaas. Wat ook helemaal mis had kunnen lopen, dat was een achtervolging van een automobilist door de politie. Dat is gisteravond gebeurd in de omgeving van Den Bosch. En de snelheden liepen op tot zo'n 200 km per uur. De achtervolgende auto kwam uiteindelijk op de... of de achtervolgde, moeten we dan zeggen. Dus degene waar de politie achteraan zat, die kwam op de N65 bij Udenhout uiteindelijk tot stilstand. Nadat meerdere banden lek waren geraakt. En dan denk je van, nou ja, op dat moment geeft hij zich wel gewonnen. Nou ook niet, want hij ging ook nog in gevecht met de politie. De pepperspray moest er uiteindelijk aan te pas komen om deze persoon onder controle te krijgen. Alleen maar ellende in het nieuws? Nee, zeker niet hoor, want wielrenster Marianne Vos heeft het weer geflikt. Voor de 15e keer heeft ze een wereldtitel binnengehaald. En voor de 2e keer deed ze dat op de gravel, want dat is sinds een aantal jaren ook een discipline. Ze is inmiddels 39 jaar, deze renster. Deze heldin op de fiets, mogen we zeggen, uit Babyloniënbroek. En ze kwam in het Australische Nanup na 126 kilometer als eerste over de streep. Dan werd er ondertussen ook nog gevoetbald. In de Eredivisie won PSV enigszins moeizaam van Heerenveen. De eerste wedstrijd na de lange interlandbreak met 2-0. En in de eerste divisie won top de derby van Helmond Sport. Ook NAC en FC Den Bosch kwamen tot winst. Als je alles wil weten wat er in Brabant in het nieuws is, kijk dan vooral even op de website of op de app. Dat kan natuurlijk ook, want dan kom je het allemaal tegen. Natasha Bedingfield uit een muzikale familie, Unwritten.

0: Talk to you. Another M54 Ultra op Omroep Brabant. Het is 10 minuten voor 9:30. En over praten gesproken, dat ga ik nu doen met Floris van Weerplaza. En dan is het onderwerp wel duidelijk. Het weer, Floris, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Christian.
0: Ja, ik kan weer druppeltjes gaan tellen op de ramen. Het is weer zover vanochtend.
1: Inderdaad. Ja, het is ronduit wisselvallig vandaag. Een echte herfstdag krijgen we in Brabant. Met momenteel een aantal buien in de buurt van Den Bosch die van west naar oost overtrekken. Op andere plaatsen is het momenteel wat droger, breekt de zon zo nu en dan door. Momenteel is het ook fris, met temperaturen van zo'n 10 graden. En de buiigheid leeft in de loop van de middag steeds vaker op, dus we moeten overal in Brabant rekening houden met talrijke buien. Met name in het noorden kan daarbij ook onweer voorkomen, kan het eventjes stevig doorregenen. Maar zo nat als het in het midden en noorden van het land wordt vandaag, wordt het in Brabant zeker niet. De droge perioden hebben vaker de overhand. En de temperaturen pakken wat hoger uit dan in het noorden met zo'n 14 of 15 graden. En verder waait er ook een stevig windje vandaag uit het westen met windkracht 3 of windkracht 4.
0: En morgen ook de herfst weer?
1: Ja, morgen zijn er wel wat minder buien dan vandaag. Ook vanavond en vannacht trouwens talrijke buien in Brabant, de meeste in het noorden. Morgen nemen die in de loop van de dag geleidelijk af, breekt de zon vaker door en wordt het opnieuw zo'n 15 graden in de provincie. Tijdens de marathon van Eindhoven is het dan wat vaker droog dan dat het regent. Maar ook dan moeten we wel rekening houden met een enkele lichte bui.
0: Ja, en wind, hè?
1: En wind inderdaad. Een stevige wind vandaag uit het westen, kracht 3 of 4 en in de open gebieden zelfs vlagerig. Met windkracht 5. En ook morgen zijn we nog niet van die wind af. Met windkracht 3 of 4. In de loop van de middag wordt het wel wat rustiger, droger. En dus ook wat minder nat in Brabant. Dus ik denk dat we morgenmiddag wel vrij goed wegkomen in Eindhoven.
0: Okay. Kun je morgen nog, of morgen, kun je iets zeggen over wat er daarna gaat gebeuren?
1: Ja, daarna wordt het tijdelijk weer wat rustiger. Want we krijgen vanaf maandag weer te maken met een krachtig hoge drukgebied. De wind draait van west naar zuid. En daarmee stroomt er ook wat warmere lucht over de provincie uit. Maandag alweer een graad of 17. En het vooruitzicht voor de dagen daarna laat zelfs weer een aantal warme dagen zien. Met 18 graden op de dinsdag. En op woensdag en donderdag kan het zelfs weer lokaal 20 graden worden in Brabant. Daarbij flink wat ruimte voor de zon. Alleen op dinsdag moeten we rekening houden met een enkele bui.
0: Houden we daar rekening mee? En voor de rest hoor je mij niet mopperen, Floris.
1: Nee, voor de rest ziet het er heel aardig uit in Brabant volgende week. Dus al met wel goed toeven na een wisselvallig weekend.
0: Oké, maak er een mooi weekend van, Floris. Ja, tot de volgende weer. Houdoe.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 6:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: zou een granaat voor je vangen. Maar voor mij zou jij niet hetzelfde doen. Daar gaat het over. Hij heeft er ook een mooie klagerige stem voor. Vind je niet, Bruno Mars? Wel een mooi liedje, hoor.
1: De schijf van 5.
0: We gaan hem weer opdienen vandaag. Gebeurt tussen 11 en 12, zoals altijd. En het thema is actueel. In dit geval is het namelijk rennen vanwege, ja, je weet het wel, het marathonweekend in Eindhoven. Al veel te doen vandaag. Met de hoofdmoot, met onder meer de hele en de halve en de kwartmarathon. Dat is allemaal morgen te doen. En ja, verzin er maar een mooie plaat bij. Het moet niet over lopen, als in wandelen gaan, maar wel, ja, rennen dus. Daar zijn trouwens heel veel mooie platen mee gemaakt, hoor. Het woord run of gewoon rennen. Als je daar al iets mee kunt, dan ben je al een heel end. En het is niet alleen tussen 11 en 12 te doen, want zo dadelijk heb ik ook al een voorproefje. Dus dadelijk ga ik er al eentje draaien. Misschien wel eentje die jij bedacht hebt. Je mag het via de app laten weten welke je graag wil horen. 06573-28203. 06573-28203. En als je een beetje inspiratie nodig hebt, wat voorbeelden, dan zijn ze hier.

0: De schijf van 5.
1: Rennen of hardlopen dus vanwege de marathon van Eindhoven. Laat het weten via de app 06-573-28203. 06-573-28203. En misschien komt jouw favorietje dadelijk wel voorbij. Inmiddels zegt de klok dat het 9:58 is. Zo dadelijk gaan we ook even lachend het weekend in. Zoals elke zaterdag. Nu eerst Billy Ocean.

0: Amo. Chef Special en In Your Arms op Omroep Brabant.
1: De schijf van 5.
0: Dan gaan we dus tussen 11 en 12 in zijn volledigheid aan je laten zien. En dan mag je hem ook consumeren met je oren. Maar dadelijk komen we vast wel even een voorproefje. En het gaat dus om het rennen vanwege de marathon van Eindhoven. Luister even mee naar een paar dingen die al binnen zijn gekomen.

0: De schijf van 5.
1: En er zijn er meer binnengekomen hoor. Run, run, run van de script, vraagt Astrid. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Toos, die vraagt om Running on Empty. Vind ik ook een mooie. Michael, you never walk alone. Ja, lopen, dus walk mag wel, maar ik geef wel voorkeur aan rennen. Dus wil je een grotere kans maken, of echt een grote kans maken dat je plaatje gedraaid wordt, ga dan dichter bij het rennen dan bij het lopen zitten. Dat zeg ik er dan maar even bij. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Even kijken. Runaway Boys wordt omgevraagd. En ja, Ren heb ik ook al meerdere keren voorbij zien komen. En ook Papi loopt toch niet zo snel. Ja, dat is ook natuurlijk mooi, hè? Running up that hill, vraagt Karin om. Kortom, er zijn al een heleboel binnengekomen. Laat het vooral tot mij komen via de app 06573-28203. Platen die dus iets met rennen te maken hebben. Lopen mag ook, maar rennen gaat sneller en heeft de voorkeur. Zullen we eens eventjes...
0: Lachend het weekend in.
1: Hoewel, de aanleiding is dan ook alweer een beetje treurig, want dat was een onderzoekje waar ik van de week over hoorde bij ons op de zender, dat namelijk 40% van de Nederlanders nog wel eens ruzie met de buren heeft. Ja, dat is vervelend, hè? Want als je gedoe hebt rondom je eigen huis, dat is altijd nog vervelender dan wanneer je het ergens anders hebt. Ik zal me wel aan het denken, want ja, soms is het ook wel logisch als je ruzie met de buren hebt, als het engers zijn. En als jij enge buren hebt, dan is er goed nieuws. Want Coat & Bee bedacht al jaren geleden de partij tegen enge buren.
2: Waarom een partij tegen enge buren?
3: Nou, daarom. Mm. De Volkspartij tegen enge buren... Mm-hmm. Is tegen enge buren in het algemeen en tegen enge buren van partijleden in het bijzonder dus.
2: Ja. Hebt u zelf enge buren?
3: Inderdaad, dat is juist. Ik heb waarschijnlijk de engste buren van heel Nederland.
2: Enge bovenburen zijn het?
3: Ik heb vreselijk enge bovenburen. Uh-huh. Daarnaast hele enge benedenburen. Uh-huh. De buren links, nou dat zijn gewoon griezels. En de enge buren van rechts... zijn gewoon eng. Mm-hmm. Maar mijn overbuurman, dat is die dus van nummer 78... die spant de kroon. Die is namelijk heel erg eng.
2: En wat denkt u dan daaraan te doen?
3: Wij zijn een jonge partij, maar wij vrezen de regeringsverantwoordelijkheid niet. En onze eerste maatregel zal dan zijn... alle enge buren onderbrengen in speciale enge buurten voor enge buren. Maar ja, toekomstmuziek, hè?
2: Ja. Uit welke hoek hoop je zo ongeveer die stemmen te krijgen?
3: Nou, uit alle hoeken en gaten. Oh, ja. Iedereen met Griekse, Turkse, Spaanse, Surinaamse... of gewoon enge Nederlandse buren. Of buren die enge platen draaien. Of buren met enge kookluchtjes. Of enge buren die er gewoon eng uitzien. Ja, ja. Overal vandaan.
2: Ja, dat is duidelijk. Nog één vraagje. Is het denkbaar dat er mensen zijn die u als een enge buur ervaren? Dat zou toch kunnen?
3: Ik ben niet eng.
2: Nou, u heeft anders wel een eng mondje, hoor. Dat is een eng mondje.
3: Ik ben niet eng. Ja, in mijn zwembroek ben ik eng. Maar gewoon als geheel ben ik niet eng.
2: Nou, u maakt mij toch niet wijs, meneer Breur... dat er nooit eens iemand tegen u heeft gezegd... Goh, meneer Breur, wat bent u eng? Want u bent eng.
3: Ik ben niet eng.
2: Jawel, u bent wel eng. U bent heel eng.
3: Ik ben niet eng.
2: Ik vind u bijvoorbeeld een heel enge buur.
3: Meneer Jongepier, ik vind u buitengewoon eng, u nu zegt. Trouwens, ik vind het hier helemaal eng.
2: Als u mijn buurman zou zijn...
3: Deze hele studio is eng, wist u dat?
2: Dan zou ik een hele enge buur zijn.
3: Ik had het wel gedacht toen ik hier werd uitgenodigd. Ik had het wel gedacht. Daar zit iets engs in die uitnodiging.
2: Nu is uw mondje nog enger. Dat is een heel eng mondje wat u nu heeft.
3: Ik wil dan niet...
0: Kei gezellig.
4: Altijd sfeer, altijd een gevoel. Dit is Omroep Brabant.

0: Hadden stemmen, hè? Amanzi, I gave you grace op Omroep Brabant.
1: De schijf van 5.
0: Onderwerp is dus rennen vanwege de marathon van Eindhoven, die dus morgen wordt gehouden. Vandaag al een heel programma. En ja, als je meedoet, laat je niet ontmoedigen door het weer. Er zitten echt wel droge periodes tussen, zeker morgen. Ja, rennen dus. Heel veel platen die met run zijn doorgegeven. En ja, je kunt het ook een beetje omdraaien. De artiest, daar kan dus ook run in zitten. Zo kwamen verschillende mensen op Run DMC. Marielle bijvoorbeeld, Paul kwam erop en Rob ook. Het probleem is alleen dat iedereen wel een ander nummer aanvroeg. Ja, dan moet ik een keuze maken, dat doe ik dan maar. Rob vroeg op deze, Run DMC, Walk This Way, samen met Aerosmith. Dank voor alle aanvragen. En het zou zomaar kunnen dat jouw plaatje, wat jij aangevraagd hebt, tussen 11 en 12 voorbij gaat komen.

0: Dat was even een extraatje. Esther die bedacht hem en die gaf hem door. En ik dacht, och, die doen we gewoon even. We gaan langzaamaan richting het nieuws van 10 uur. En zo dadelijk meer over het prachtige loopevenement met iemand die we gerust een marathonfenomeen mogen noemen. Maar dadelijk eerst het nieuws van de NOS.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hey Raymond!
8: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk. Met Corendon.
16: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
17: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
20: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
19: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
7: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
22: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Weekend is er tot 12 uur. Mijn naam is Christian en ik hou je gezelschap. En ik praat je ook even bij over de verkeerssituatie. Want er zijn ook wat wegwerkzaamheden die tot problemen leiden. De A27, ja, dat weten we wel, hè, voor de zware vrachtwagens. En soms leidt het ook wel tot wat problemen in de vorm van files. Richting Breda staat er eentje bijvoorbeeld. Een paar minuten heb je daar vertraging, dus het valt allemaal nog wel mee. A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Tussen Sint-Willebrod, of bij Sint-Willebrod moet ik zeggen. Daar staat een vrachtwagen kapot. De oprit is daar afgesloten. Op de A59. Richting Zonzeel. Tussen Knopend Empel en Den Bosch Maaspoort zijn wegwerkzaamheden. Daar is het dicht. Dan moet je even omrijden. Tot maandagochtend is dat het geval. En de A59 naar Den Bosch bij Waalwijk. Daar is een vertraging ontstaan van 1 minuut of 5. Zo dadelijk. Iemand die het echt wel kan weten hoe het is om die marathon te lopen. Die er alles van weet. Die hoor je zo dadelijk. En het origineel van deze hele grote hit.
23: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Morgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
25: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
28: Hey,
26: ontdek De voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Haal de bioscoopbeleving in huis. Met Avenue.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
28: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
9: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
28: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
30: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
30: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Weekend. Christian Westerveld.
34: Christian,

0: Brooke Fraser, Something in the Water.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, 11 minuten over 10 is het geworden op deze zaterdagochtend. En ja, wat het weer gaat brengen, vooral heel veel herfst, zo vertelt onze weerman. En onze weerman, daar is Floris.
2: Ja, het is ronduit wisselvallig vandaag. Een echte herfstdag krijgen we in Brabant. Op andere plaatsen is het momenteel wat droger, breekt de zon zo nu en dan door. En de buiigheid leeft in de loop van de middag steeds vaker op, dus we moeten overal in Brabant rekening houden met talrijke buien. Met name in het noorden kan daarbij ook onweer voorkomen, kan het eventjes stevig doorregenen. Maar zo nat als het in het midden en noorden van het land wordt vandaag, wordt het in Brabant zeker niet. De droge perioden hebben vaker de overhand. En de temperaturen pakken wat hoger uit dan in het noorden met zo'n 14 of 15 graden. En verder waait er ook een stevig windje vandaag uit het westen met windkracht 3 of windkracht 4.
0: En op de website en op de app lees je zoals altijd wat er allemaal in het nieuws is. Onder meer over een wilde achtervolging, mag je wel zeggen, met snelheden tot boven 200 km per uur in de omgeving Den Bosch. Uiteindelijk leidde dat wel tot een arrestatie. En op de A58 bij Tilburg, daar kwam helaas iemand om het leven die de snelweg heeft willen oversteken. Gelukkig ook vrolijkere zaken, want Marianne Vos werd wereldkampioen in dit geval op het gravelen. En dat is wel heel knap. De 15e keer dat ze een wereldtitel haalt in het wielrennen. En daar ook lees je meer over op de website en op de app. En ondertussen is het Brabants Buske ook weer onderweg door de provincie. Ja, en we komen overal. Van noord naar zuid, van oost naar west. En we komen ook een heleboel disciplines tegen waar we misschien niet elke dag aan denken, Hannelore. Want wat gaan we vandaag doen?
3: Breien. Ja, Heshiba, hoe zit je ook alweer? Doorhalen, afsteken, af laten glijden. Ik ben het alweer kwijt, hoor.
4: Gewoon breien, gewoon doorbreien. Gewoon leren en doorbreien en proberen. En als het mislukt, opnieuw doen. Dat is niet moeilijk.
3: Dat gaat zo vlug bij jou, ik kan het gewoon niet bijhouden.
4: Ja, oké, ik ga proberen. Kijk, hierin, draaien.
3: Draaien, eroverheen.
4: En je hebt nou instik.
3: Insteken, ja.
4: En daarna opnieuw, draaien.
3: Insteken. Af laten glijden.
4: En die school. En dan heb jij. En
3: ja, maar zo. Jij doet het. Jij kijkt er niet eens bij, hè? Jij klets ondertussen.
4: Dat klopt.
3: Hoe doe je dat? Is dat gewoon ervaring?
4: Gewoon ervaring. Van al jaren heb je ervaring. En dan gaat gewoon. Ja, jij breidt zonder te kijken.
3: Ja.
4: En zo gaat het.
3: En dan ondertussen zit je te ouwe hoeren. Ja. Want Christian hier in Woensel Noord bij de bibliotheek? Nee, de sorry, nog een keer? De?
5: Bibliotoop.
3: De bibliotoop. Hier komen mensen samen de hele week eigenlijk. En hier komen ze op donderdag breien. En ze hebben nu een heerlijke Brabantse koffietafel met allemaal cake en koffie. En er wordt gebreid speciaal voor ons. Want Lea, dit is iets wat jullie veel doen, maar dit is ook iets om mensen samen te brengen, hè?
6: Ja, zeker. Zeker voor de hele buurt en heel Vaatbroek maar komen breien en haken als ze willen. En 7 meter lang werden die vlaggen. Oh, wat hebben we
3: daar. Ja, want de straat, Christian, als je hier binnenkomt rijden, elke lantaarnpaal heeft een heel lang breiwerk. Het is de lantaarnpaalsjaal, wordt het hier genoemd. En er zitten eigenlijk de tekens van de vlaggen van elke provincie van Nederland. En dat zijn er 15, heb ik van jou net geleerd, Lea.
6: Ja, want er zijn ook de 3 ABC-landen, die horen ook in Nederland. Ja. En dan hebben we ook nog voor bevrijding van de Airborne Divisie. Het monument. En die hebben ze dus in de lantaarnpalen gehangen aan de Airborne Laan.
3: Ja, er wordt hier wat afgebreid. Eigenlijk, als er een vlag gebreid kan worden, dan zijn jullie erbij.
6: Ja, zeker weten. Ja.
3: Verzustert dat breien nou een beetje?
7: Ja, het verbroedert, zei ik al.
3: Ja. Het zijn allemaal dames, maar mannen mogen ook komen, hè?
7: Die mogen ook komen.
3: Je hoort het, Christian.
7: Ja. Het is juist voor mannen heel rustgevend.
0: Oh ja.
3: Heel rustgevend, ook voor jou. Maar ik heb al begrepen dat jij niet zoveel breitalent hebt. Dat al heel vroeg naar boven kwam.
0: Nee, mijn breijuf die heeft op het rapport gezet dat ze alle kinderen heeft kunnen leren breien, behalve Christian.
3: Ja.
0: Ja.
3: Christian zegt dat hij absoluut geen talent heeft, maar jullie kunnen hem dat wel leren, toch?
6: Tuurlijk kunnen we dat leren. Gestuurd hem maar. Op donderdagmiddag zijn we eraan.
3: Nou, maak die agenda maar vrij.
0: Ja, ze kunnen op me rekenen, maar niet al te vast, zeg ik dan maar.
3: Toos, voor jou heeft het breien ook heel veel gebracht, denk ik, hè?
8: Ja, want ik was best alleen. En niet echt eenzaam, maar wel veel alleen. En ik ben overgehaald door Wij Eindhoven om hier naartoe te komen. En ik heb het heerlijk naar mijn zin.
3: Ja.
8: En het is niet alleen breien, maar er wordt hier ook gekookt en er wordt hier soep gegeten. En dat doe ik allemaal voortaan mee. Dus ik heb leuke bezigheden nou. Ja. Dus ik voel me niet meer alleen.
3: Ja, en dan woont u ook hier in de buurt. Dus dat is ook lekker, denk ik.
8: Een straat verder.
3: Ja, ja, dat is toch heerlijk. En dan ontmoet u ook allemaal mensen uit de buurt.
8: Ja.
3: Hoe hebben ze u binnengehaald, Thea?
5: Via de straat.
3: Gewoon geronseld op straat geronseld hier in Woensonhoort.
5: Ik kwam Lea tegen op straat. Ik ken haar uiteraard niet. Maar ze vroeg of ik bij de breiclub wilde komen. En ik zei, ik kan alleen maar pannenlappen breien. En toen zei ze, maar wij leren jou dat wel. We zijn bezig met een project. Ik zeg, nou, dan kom ik eens kijken of het mij bevalt. Nou, en ik vond het direct heel leuk toen ik de eerste keer kwam.
3: Ja.
5: Ja.
3: En kunt u nu breien?
5: Ik kan het wel, maar ik doe het niet meer. Ik heb er na 7 meter breien, heb ik er echt genoeg van.
0: Snap ik.
3: Christian kan dat begrijpen. Ja. Nou, heel goed. Christian, je hoort, het is hier echt stik gezellig. Wij drinken hier nog een bakje koffie en nemen daar nog een Brabants koekje bij. En dan gaan wij door, want wij hebben een druk programma. Zo gaan wij straks ook nog naar de rolstoelhandbal. En staat er nog veel meer leuks op het programma. Maar goed, er kan altijd nog iets leuks bij. Dus mochten mensen denken, nou, we hebben nog wat leuks voor Brabants Buske, laat het ons weten. Brabantsbuske.nl. En wie weet tot snel.
0: En alles voor een andere keer, hè? Kan ook altijd. Dus ze zijn weer onderweg. En er wordt geapplaudisseerd, Hannelore. Gebeurt ook niet elke keer, hè? Hey, dankjewel, tot de volgende weer. En hoe het er allemaal uitziet, dan zie je natuurlijk online... en ook vanavond op televisie, Brabants Buske. Clarence Clemens en Jackson Brown intussen... and you're a friend of mine.

0: Een mooiere ode aan de vriendschap is toch nooit gemaakt. You're a friend of mine, Clarence Clemens en Jackson Brown op Omroep Brabant.
1: Dit is jouw weekend.
0: Nou, dat geldt voor iedereen die mee gaat doen aan welke discipline dan ook bij de Marathon van Eindhoven. Want het is weer zover. Het weekend is al begonnen met een heleboel disciplines, een heleboel verschillende onderdelen. Met natuurlijk het zwaartepunt de dag van morgen, met onder meer de halve en de hele marathon. Ja, en als we de Marathon van Eindhoven zeggen, dan zeggen we al heel makkelijk Harm Sengers, die jarenlang met nummer 040 meedeed en dan altijd wel een van de blikvangers was. Harm, een goedemorgen. Oh, wacht even. Ja, jij zit onder dit schuifje. Momentje, ja, daar ben je weer. Dit moet zo'n beetje wel het weekend zijn waar jij het hele jaar naartoe leeft.
2: Ja, dit is absoluut de tweede zondag van oktober. En sinds een aantal jaren is dat het hele weekend van oktober. Met vandaag ook de kidsrun, de wandeltochten en de Yo Marathon Challenge. En morgen mogen de kwartmarathonlopers de hele marathon en daarna ook de halve los. Voor mijzelf was altijd de hele natuurlijk op zondag het hoogtepunt. De laatste jaren zit ik meestal gewoon naast jou als ik niet toch nog een marathon probeer te lopen.
0: Nee, dat is waar. Dat is inderdaad. Als je naar de televisie of naar online kijkt en het op die manier allemaal volgt, dan hoor je ons met ons tweeën. De dag van vandaag en de dag van morgen, droog zal het niet worden. Maar wat vind jij, wat is jouw inschatting? Is het toch een beetje gunstig in sommige opzichten om te gaan lopen of niet?
2: Ja, het ziet er toch echt eigenlijk. Als je nu de marathon zou mogen lopen, dan zou ik zeggen, ga nu naar buiten en loop even snel die 42.
0: Maar zo werkt het niet, hè?
2: Nee. Het is voor de meeste morgen, wat dat betreft, morgenochtend om 9:30 pas gaande. Nee, het ziet er relatief goed uit voor vandaag. Kijken we naar, er zijn wel wat buien voorspeld. En vanmiddag zijn natuurlijk de kidsruns, de 1,5 en 2,5 kilometer mini-marathons. En daarna ook de 5 kilometer. En die eerste twee, daar zullen niet alleen kinderen, maar ook een hoop papa's en mama's aan meedoen. Plus opa's en oma's als toeschouwers in de stad zijn. Daar willen we natuurlijk het liefst gewoon droog houden. Ik zelf ook, want ik moet ook twee keer aan de bak met mijn kids.
0: Yeah.
2: Bij de 5 kilometer, dat is ook een onderdeel waar ook gewoon echt al best wel wat volwassenen naast de kinderen aan meedoen. Dus ook daar hopen we op goed weer. In principe, dat is eind van de middag, dan zou het qua weer al wel weer goed moeten zijn.
0: Ja, morgen dan komen er ook wat buien over. Staat er ook heel veel wind. Dat lijkt me voor het sportieve en zeker voor het wedstrijdgedeelte. Want natuurlijk wil de organisatie ook graag dat er een mooie tijd uiteindelijk te noteren valt. Lijkt me niet gunstig.
2: Nee, absoluut niet. Dus de harde wind, dat gaat een spelbreker zijn. Dat is in principe juist bij hogere snelheden ga je daar meer last van hebben. Hoe langzamer je gaat, hoe relatief minder last je van de wind hebt. Je hebt er misschien wel last van als je in je snuffert staat. Mm-hmm. Maar je gaat er niet heel veel minder hard van lopen. Op het moment dat je boven de 20 km per uur loopt, dan heeft dat echt wel een negatieve impact. En de kopgroep die gaat natuurlijk wel gewoon rond een tempo van ongeveer 20 km per uur morgen weg.
0: Ja, en je zei al 9:30, dat is ook weer iets nieuws, hè? Elk jaar is er iets nieuws. Ja, we beginnen om 9:30 al.
2: Ja, maar dat heeft dus in die zin ook eigenlijk juist met het weer te maken. In eerste instantie tenminste vanuit sportief perspectief. Wat je eigenlijk ziet is dat hoe eerder op de dag, hoe minder winter staat. En de grootste stadsmarathons in de wereld die doen dit al jarenlang. Berlijn, waar stevast een van de snelste tijden ter wereld wordt gelopen, die zijn al 20 jaar lang gewoon om 9 uur 's ochtends met de start bezig. Dat leek in Nederland altijd een soort heilig huisje. We beginnen pas om 11 uur. Mede vanwege de vrijwilligers die alle parcoursen moeten afzetten. Je kunt het de deelnemers niet aandoen om om 5 uur 's ochtends op te staan. Wil je een prestatie leveren en wil je daarnaast ook nog, want dat is de maatschappelijke reden, relatief vroeg in de middag toch weer alle parcoursen vrij kunnen geven, dan zul je gewoon wat eerder moeten starten. Dus vandaar dat we de kwartmarathonlopers al om 8:30 morgenochtend aan de bak mogen.
0: Zo. En dan pakken ze misschien ook nog een buitje mee. Hè? Dan vallen ze allemaal met hun neus op de boter. En er zijn natuurlijk ook een heleboel recreatieve lopers. Er zijn misschien ook wel weer een boel mensen die voor het eerst een halve of een hele marathon aan gaan snijden. Voor die mensen heb je daar nog een laatste tip voor? Van denk hier vooral aan.
2: Ja, dit klinkt als een dooddoener, maar dat is genieten. Ja. En de tweede is, ga nu niet last minute gekke dingen doen die je normaal nooit zou doen. Ga niet nu vandaag een nieuw shirt kopen en dat morgen aandoen. Want dan zul je net zien, die gaat morgen schuren. En je komt met, als man zijnde bijvoorbeeld, met bebloede tepels over de finish.
0: Ja.
2: Of nieuwe sokken, nieuwe schoenen. Het lijkt een goed idee. Dat blijkt dan morgenmiddag een heel slecht idee. Dus doe vooral wat je altijd gedaan hebt. Pak het eten wat je altijd gegeten hebt. Ga nu ook niet ineens een of andere gekke gel pakken als je die nog nooit gehad hebt. Als je dat wel gedaan hebt, ga er vooral mee door. Dus 1, genieten. 2, doen wat je altijd doet. En dan moet het in principe goed komen.
0: De benen doen dan, als het goed is, de rest. Nou, Harm, dank voor de tips. Wij gaan elkaar morgen uitgebreid spreken. En mensen inderdaad. Die het allemaal gaan volgen, onder meer via Omroep Brabant Televisie, die gaan je ook horen, net als dat ze mij gaan horen. Dankjewel.
2: Kijk,
0: en tot morgen weer, hè.
2: Goed zo. En tot morgen. Hoi, hoi.
0: Het is allemaal dus te volgen. En natuurlijk ook flitsen gewoon op de radio. Want John neemt dan de honneurs hier waar. En dan hoor je ook wat sfeerbeelden. Nou ja, qua geluid dan vanaf Eindhoven. Hier is Django Wagner op Omroep Brabant.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

heerlijk nostalgisch nummer. The Camels. Over het schooljaar 74-75 was ook een hele mooie clip bijgemaakt. Het schoolboek uit 74-75 kwam weer tot leven. Toen zag je hoe al die leerlingen van toen er inmiddels uitzagen. En daar is een paar jaar geleden ook een update van gemaakt. En toen zag je hoe ze er inmiddels uitzagen. Toen bleek er wel eentje niet meer te zijn. Zeker mooi om even op te zoeken, de Camels 74-75. Naar het hier en nu. En dan zie ik dat er op dit moment één file in Brabant staat. Die vinden we op de A27 richting Breda. Dat is dan net voor Brabant, want het is tussen Noordloos net voor Werkendam. Daar staat een file van een paar minuten, ongeveer 3 kilometer. En voor de rest kun je overal doorrijden, behalve dan op de plekken waar er aan de weg wordt gewerkt. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de A59 richting Zonzeel. Tussen Knooppunt Empel en Den Bosch Maaspoort. Tot maandagochtend moet je daar een andere route kiezen. 11:05 is het intussen geworden op deze zaterdagochtend. Zo dadelijk Blondie 2 keer achter elkaar. Eerst echt, daarna iets anders. Leg het je zo uit.

0: van Blondie. En dat brengt ons bij de vaste rubriek op zaterdag.
1: De Beter Goed Gejat Plaat.
0: Luister je elke zaterdagochtend naar Omroep Brabant, dan kom je het vanzelf tegen. De originele versie van een nummer dat je in een andere versie weer veel beter kent. Ja, en we hoorden er net al met Maria. En ze had jaren daarvoor natuurlijk deze.
1: Gejat.
0: En die is gejat, of eigenlijk gejat, gewoon gecoverd. Want dat is de nette manier om het te zeggen. Want jaren voordat Blondie er al een keer een hit mee had met de Tide Is High, was er de versie van The Paragons.
1: De Beter Goed Gejat.
0: En die klinkt zo.

0: begonnen in het leger met zijn maatschappelijke carrière. Toen dacht hij, zingen is toch eigenlijk leuker en is ook zo. James Blunt and You're Beautiful.
1: Een plaat om te janken.
0: Hoort er ook zo bij op de zaterdagochtend, hè? De plaat om te janken, dus een mooie smartlap. En het kan af en toe gewoon een Nederlandse smartlap zijn. Echt een ouderwetse, botte ellende, laat de tranen maar komen. En soms is het gewoon een internationale hit geweest. En dit is wel een van mijn favorietjes, hoor. En zo heel af en toe wil ik hem toch eventjes laten horen. Van The Cure, Boys Don't Cry. Maar van binnen wel, hoor.

0: nieuwe stuifmeelpodcast staat nu online.
1: Hij stinkt verschrikkelijk. Hij komt uit een ei. En als je hem ziet, dan zou je zeggen, wat een lul.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: The Emotions and the Best of My Love.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Nog iets meer dan een uurtje ben ik bij je. Daarna dan gaan we de tijdmachine weer in met John. En de laatste twee uurtjes van de middag zijn voor Nederkoen met de beste Nederlandstalige producten. Die er zijn gemaakt. Dat zijn er nogal wat natuurlijk. Straks na 11, dan hebben we eerst nog even een schijf van 5 op te dienen. Het thema is rennen of running vanwege de marathon van Eindhoven. Als je nog suggesties hebt, laat het weten via de app 06 573 28203. Nog tijd voor één plaatje voor het nieuws.

alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services.

0: voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit
13: in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
15: Dit smaakt naar meer.
16: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkel naar Rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
17: Met Rousseau chocolade.
14: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
18: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ja, AI dat dus automatisch de politie gaat waarschuwen. Ja. Nou ja, we gaan daar naartoe, naar dat soort dingen. Dus er komt misschien wel een dag dat er in een keer ook een AI-chatbot hier op deze plek zit. Maar voorlopig is dat nog niet het geval, kan ik je echt garanderen. Serieus. Het is inmiddels 11:02 geworden. De verkeersinformatie, die kan ik je geven. Op dit moment 1 file als je richting Breda moet. Over de A27 voor werk. En dan moet je heel even wachten. En je moet omrijden op de A59 als je richting Zonzeel wil. Tussen Knooppunt Empel en de Bossen Maaspoort zijn ze aan de weg aan het werken. En moet je tot maandagochtend een andere route zien te vinden. Verder kun je overal doorrijden in Brabant. Zo dadelijk, heel veel muziek natuurlijk. Het thema komt er dadelijk echt aan. Heb je nog een mooie, voor wat betreft het rennen? Dus praten over run, rennen of in een andere taal. Even appen naar 06573-28203. En de uitgebreide weersverwachting met Floris van Weerplaza, die hoor je zo ook.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Morgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
28: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikkens specialist.
29: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
30: Met Rousseau chocolade.
28: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
29: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
31: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
31: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste speelgoed koop je bij Koppens.
5: Alle bekende merken. Gegarandeerd speelplezier voor jong en oud.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Weekend. Christian Westerveld.
11: Het

0: Vooral nog steeds heel populair in Duitsland, deze man. Sydney Youngblood, If Only I Could.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Oh, en dan mag ik nu zeggen dat het 11 over 11 is. Dat vind ik toch altijd een vrolijk momentje op de zaterdagochtend. En dat dan niet op de 11e. Nee, het is de 10e nog maar. De 11e, die is morgen. En dan is het de dag van de marathon. Dus dan weet je maar vast dat er heel veel aandacht zal zijn bij Omroep Brabant voor de marathon van Eindhoven. Dat doen we op de radio, want we zijn gewoon in de stad om flitsen te geven. Collega John die zit dan op mijn plek. Ik ben dan zelf voor de tv-registratie in de stad. Want op tv en online doen we er ook ontzettend veel mee. Je kunt het bijna niet missen, dit hele grote mooie evenement. En wat voor weer erbij komt, vandaag ook al, want er zijn er ook al heel veel disciplines. Dat hoor je straks van Floris en die vertelt het ook voor de mensen die gewoon heel ergens anders zitten en ook heel wat anders gaan doen. Even wat dingen doornemen uit het nieuws. Een tragedie die heeft zich rond middernacht voorgedaan op de A58 bij Tilburg. Waarschijnlijk wilde iemand de snelweg oversteken en dat ging verkeerd, want een vrachtwagenchauffeur kon de voetganger niet meer ontwijken en die kwam daarbij om het leven, helaas. Ja, wat er ook is gebeurd in de omgeving van Den Bosch is gisteravond iemand heel hard gaan rijden. Met de politie achter zich aan, snelheden van zo'n 200 km per uur werden gehaald. En uiteindelijk, na een hele lange achtervolging, werd hij op de N65 bij Udehout tot stilstand gedwongen. Meerdere banden waren lek geraakt intussen al en de man wilde zich nog niet overgeven. De politie moest pepperspray gebruiken om hem uiteindelijk onder controle te krijgen. En ook in het nieuws, ja, wielrenster Marianne Vos, ze weet van geen ophouden. Ze gaat ook volgend jaar weer door, zo liet ze weten. En gelukkig maar, want ze kan er nog steeds heel veel van. Want ze is wereldkampioen geworden voor de 15e keer in haar carrière, die al zo rijk is. En voor de tweede keer deed ze het op gravel. Want daar werd in Australië vanochtend vroeg, althans, bij ons was het vanochtend vroeg, bij hun was het overdag in Australië, in Nanump werd er dus gereden. En haar Duitse medevluchter, die kwam ten val en daar wist Marianne van te profiteren. En verder werd er gevoetbald in de Eredivisie. PSV versloeg Heerenveen met 2-0. En Willem II komt later in actie. Je leest alle dingen, de leuke en de minder leuke dingen die je toch wel wil weten. Altijd op de app en op de website. Het is inmiddels 13 minuten over 11. Zo dadelijk de weersverwachting en dan de schijf van 5 met als thema dus rennen of running. Hier is Sanmieu en Fields Part 2.

0: een lange traditie van succesvolle Haagse band Sommieux op Omroep Brabant. Het is bijna 17 minuten over 11 geworden. Ja, Floris, als ik uit het raampje kijk nu, dan zie ik dat het best wel vriendelijk eruit ziet, maar ik heb ook al regendruppels gezien vanochtend.
1: Ja, het is ronduit wisselvallig vandaag. Een echte herfstdag krijgen we in Brabant. Met momenteel een aantal buien die van west naar oost overtrekken. Op andere plaatsen is het momenteel wat droger, breekt de zon zo nu en dan door. En de buiigheid leeft in de loop van de middag steeds vaker op, dus we moeten overal in Brabant rekening houden met talrijke buien. Met name in het noorden kan daarbij ook onweer voorkomen, kan het eventjes stevig doorregenen. Maar zo nat als het in het midden en noorden van het land wordt vandaag, wordt het in Brabant zeker niet. De droge perioden hebben vaker de overhand. En de temperaturen pakken wat hoger uit dan in het noorden met zo'n 14 of 15 graden. En verder waait er ook een stevig windje vandaag uit het westen met windkracht 3 of windkracht 4.
0: En morgen ook de herfst weer?
1: Ja, morgen zijn er wel wat minder buien dan vandaag. Ook vanavond en vannacht trouwens talrijke buien in Brabant, de meeste in het noorden. Morgen nemen die in de loop van de dag geleidelijk af, breekt de zon vaker door en wordt het opnieuw zo'n 15 graden in de provincie. Tijdens de marathon van Eindhoven is het dan wat vaker droog dan dat het regent. Maar ook dan moeten we wel rekening houden met een enkele lichte bui.
0: Ja, en wind, hè?
1: En wind inderdaad. Een stevige wind vandaag uit het westen, kracht 3 of 4 en in de open gebieden zelfs vlagerig. Met windkracht 5. En ook morgen zijn we nog niet van die wind af. Met windkracht 3 of 4. In de loop van de middag wordt het wel wat rustiger, droger. En dus ook wat minder nat in Brabant. Dus ik denk dat we morgenmiddag wel vrij goed wegkomen in Eindhoven.
0: Okay. Kun je iets zeggen over wat er daarna gaat gebeuren?
1: Ja, daarna wordt het tijdelijk weer wat rustiger. Want we krijgen vanaf maandag weer te maken met een krachtig hoge drukgebied. De wind draait van west naar zuid. En daarmee stroomt er ook wat warmere lucht over de provincie uit. Maandag alweer een graad of 17. En het vooruitzicht voor de dagen daarna laat zelfs weer een aantal warme dagen zien. Met 18 graden op de dinsdag. En op woensdag en donderdag kan het zelfs weer lokaal 20 graden worden in Brabant. Daarbij flink wat ruimte voor de zon. Alleen op dinsdag moeten we rekening houden met een enkele bui.
0: Houden we daar rekening mee? En voor de rest hoor je mij niet mopperen, Floris.
1: Nee, voor de rest ziet het er heel aardig uit in Brabant volgende week. Dus al met wel goed toeven na een wisselvallig weekend.
0: Oké, okay, maak er een mooi weekend van, Floris. Ja, tot de volgende weer.
1: Houdoe.
2: De schijf van 5.
0: Ja, en in dit weekend is er natuurlijk van alles te doen. Dus dat weet ik wel hoor. Maar goed, we komen toch steeds terug op die grote marathon die gelopen gaat worden. Omdat er zo verschrikkelijk veel mensen bij betrokken zijn. En mensen uit het hele land en ook uit het buitenland hier naartoe komen om te komen lopen. Het is ook een nationaal kampioenschap, alleen niet van ons. De Belgen houden hun BK, hun nationale kampioenschap dus, bij die marathon. En we hebben nu gehoord wat voor weer het gaat worden. Rennen, dat is ter ere van al die mensen die zich gaan uitsloven, zeg ik met heel veel respect, het thema. En hij is al heel vaak aangevraagd, moet ik zeggen. Dus gewoon ruim baan voor Bryan Adams. Meer 49 geworden, wil hem graag horen. 50 komt wel heel dichtbij. Maakt niet uit, joh. Doet geen zeer. En heel veel anderen. Rob vroeg hem net ook nog aan. Guus vroeg hem aan. Nou ja, en nog heel veel al meer mensen ook. Run to You van Bryan Adams op Omroep Brabant.

aangevraagd door Jan. Het titelnummer van het album dat Paul McCartney in de tropen opnam in 1973. Band on the Run. En zo werd het inmiddels... Nou, inmiddels 11:40. Er is er altijd eentje bij die het vaakst wordt aangevraagd in het thema rennen, ofwel running. En daar is deze in dit geval. Dus als je het niet erg vindt, ik ga niet al die mensen opnoemen die hem aangevraagd hebben. Als jij het gedaan hebt, dan weet je het zelf wel. En ja, wel een hele mooie natuurlijk, hè. Agda en de Munnik, toen een duo, daarna een tijdje niet meer. En inmiddels hebben ze elkaar weer helemaal gevonden. Ren, Lenny, ren. En als je nu suggesties hebt, app even naar 06 573 282 03.

0: sturen.
1: En af en toe even stilstaan, want dat is nou eenmaal het lot van een weggebruiker als je de file inrijdt. En we hebben er op dit moment eentje op de A59 richting Den Bosch. Tussen Waspik en Hooipolder is een vertraging ontstaan van ongeveer 10 minuten. De file is zo'n 3 kilometer lang. Heeft met de wegwerkzaamheden daar ook te maken. En op de N276 richting Brunsum, ja, dan moet je al een provinciegrens op, zie ik nou. Maar goed, ik noem hem toch maar even. Daar sta je ook 10 minuten te maken. En op de N276 richting Brunsum, ja, dan moet je al een provinciegrens op, zie ik nou. Maar goed, ik noem hem toch maar even. Daar sta je ook 10 minuten in de rij. Dus als je richting, wat is het, richting Brunsum rijdt, net voorbij Maasbracht, kom je er daarin. Ja, als je daar rijdt, ja, dan is het toch maar fijn dat ik het je verteld heb. En verder nog wat wegwerkzaamheden links en rechts. Let daar in ieder geval voor op. Maar voor de rest kun je op de meeste plekken gewoon doorrijden in Brabant. En we gaan ook nog even door met het thema. En ook een paar keer aangevraagd, onder meer door Colinda, Run to You, Whitney Houston.

ja, ik heb een vast contingent earring-liefhebbers. En die kan ik niet teleurstellen, doe ik ook zeker niet. En dit mooie nummer schreven ze ooit voor een Hells Angel die wat vroeg aan zijn einde kwam. Going to the Run, The Golden Earring.

0: Vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: Leila.
1: Weekend met Christian Westerveld.
0: En het is dus het weekend van de marathon. En als je toevallig voor het eerst meedoet, of voor het eerst een langere afstand gaat lopen, dan komt er een boel op je af. Eerder in deze uitzending, misschien heb je dat niet gehoord, was Harm Sengers, die jarenlang als Mr. 040 de marathon gelopen heeft. Ik heb hem even twee tips gevraagd voor wat je dan moet doen als je voor het eerst meedoet. En dit zijn zijn antwoorden. Luister goed.
2: Ja, dit klinkt als een dooddoener, maar dat is genieten.
0: Ja.
2: En de tweede is, ga nu niet last minute gekke dingen doen die je normaal nooit zou doen. Ga niet nu vandaag een nieuw shirt kopen en dat morgen aandoen. Want dan zul je net zien, die gaat morgen schuren. En je komt met, als man zijnde bijvoorbeeld, met bebloede tepels over de finish.
0: Ja.
2: Of nieuwe sokken, nieuwe schoenen. Het lijkt een goed idee. Dat blijkt dan morgenmiddag een heel slecht idee. Dus doe vooral wat je altijd gedaan hebt. Pak het eten wat je altijd gegeten hebt. Ga nu ook niet ineens een of andere gekke gel pakken als je die nog nooit gehad hebt. Als je dat wel gedaan hebt, ga er vooral mee door. Dus één, genieten. Twee, doen wat je altijd doet. En dan moet het in principe goed komen.

0: Ja, het ruige leven van een popster, hè. Eén nacht alleen, doe maar op Omroep Brabant. En het is tijd om richting de tijdmachine te gaan lopen.
1: Ja, het is tijd voor de tijdmachine.
0: Het is tijd voor de tijdmachine.
1: Tijd voor de tijdmachine.
0: En hij blinkt weer helemaal.
1: Ja, hij is wel een klein beetje onderweg. Wegt hij toch weer wat. Het is spray, hè?
0: Ja.
1: Het was wel droog, maar ja, het lag een beetje... het is herfstachtig, zo ziet de tijdmachine er ook uit. Ja,
0: dat merk je dan, hè?
1: Ja, ja. Ja,
0: ondertussen, behalve alle muziek, hou je ons ook nog een beetje van de sprintrace
1: zeker,
0: op de hoogte.
1: Zeker,
0: Max Verstappen ligt boven, of ligt aan, hè, de sprintrace.
1: Ik zal niet te veel zeggen, want er zijn ook mensen die misschien...
0: dat weet je niet, hè, want ja, vooraan rijden is één ding, maar... Nee,
1: maar de race was uitgesteld vanwege regen, dat kan ik wel zeggen. En uiteindelijk zijn ze gestart met een standing start, want dat is leuk, dus dan staan ze stil. De gewoon normale startprocedure. En vanaf dan wordt het spannend, meer zeg ik.
0: Meer zegt hij niet. Maar nog wel iets over wat je straks gaat doen. Heb je weer een stukje vinyl meegenomen?
1: Ja, ik heb een stukje vinyl mee. Ik kan er eigenlijk weinig van maken. Ik kan hem heel cryptisch doen. Het is moeilijk te vinden.
0: Ja?
1: Maar ja, daar kom je er niet mee. Maar het is een goed hart.
0: Oké, een goed hart. Ja, dan heb ik wel een idee. Heb ik wel een idee. Goed, heel veel plezier met de tijd.
1: Nieuw geluid trouwens.
0: En nieuw geluid ook
1: nieuw
0: nog.
1: Geluid. Vorige week schade.
0: Oké, nou, dat en veel meer. De komende 4 uur in de tijdmachine. En daarna is Nederkunde. Dus maak er een hele mooie zaterdag van. Wat mij betreft tot volgende week. Want, John, jij bent hier morgen, hè?
1: Ik ben hier morgen.
0: Jij bent hier morgen.
1: Ik ben hier morgen.
0: Want ik zit bij de marathon.
1: Jij zit bij de marathon. Hebben wij nog contact morgen?
0: Wellicht.
1: Wellicht.
0: Wellicht, wellicht, wellicht.
1: Oké, nou, succes morgen.
0: Het zal vast goed komen.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat...

0: je elke dag vers en vooral heel lekker eet? Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
9: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: voordeeluitjes.nl.
9: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
12: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoeden binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
12: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
13: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
16: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
15: Vragen over groei.
17: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
15: Of vragen waar je niet omheen kunt.
18: Hoe behoud ik mijn mensen?
15: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
19: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan eventjes langs de lijst met files. En die is lekker kort, heerlijk, dat houden we van. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam daar 2 kilometer files. Valt alleszins mee. Iets langer heb je vertraging op de A59. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Daar 3 kilometer, daar doe je 10 minuutjes langer over je reis. Over reizen we gesproken. Wij gaan zometeen weer van start met de tijdmachine. Ik maak hem klaar. Hij is afgetankt en wel en klaar om te vertrekken zometeen. En dan gaan we eerst terug naar een hele dikke hit uit de jaren 80, afkomstig van Survivor. Inderdaad, die hele dikke plaat. Denk je te weten welke het is? Vast wel. Je hoort hem zo.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Goedemorgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
30: SVK Benelux.
29: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
32: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
33: Dit smaakt naar meer.
34: Nou, dat komt al goed uit. Want hij zit weer boordevol. De bonbon voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau. Nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
35: Met Rousseau chocolade.
36: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
37: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
36: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. is aanstaande zondag geopend.
1: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: de tijdmachine. John van Groenhoven. Yep.

0: ICT, Lasiaci Tentare.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, ICT, dat staat voor Inspiration Color Trash. Mocht je dit weten of niet weten, dan heb je maandag bij de koffiemachine iets zelfs zeg. Weet je waar ICT eigenlijk voor staat? Dat is niet ICT, nee. Het is een Italiaans dance project met een Engelse naam, dat mag duidelijk zijn. Het heeft een Jamaicaanse zangeres en een nummer dat ook nog eens in verschillende talen wordt uitgevoerd. Er waren zelfs aparte Franse en Spaanse versies van dit liedje. Dat werd in de jaren 90 best wel een aardige hit, kan ik zeggen. Goedemiddag, van harte welkom bij de Tijdmachine. Het is zaterdagmiddag, het is 11:15. Wij gaan weer een tijdreis maken. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met jou tot 4 uur. En we reizen, zoals je weet, door de jaren 70, 80 en 90. Alleen niet in chronologische volgorde, want we gaan alle kanten op. Zoals met het volgende liedje, waarbij een muzikant betrokken is. Beter gezegd, waarvoor een muzikant verantwoordelijk is. Met de naam Steven Van Zandt. Als je het Nederlands zou uitspreken, zou je denken Steven Van Zandt. En je kent hem misschien als gitarist en rechterhand van Bruce Springsteen. Begin jaren 80 stapte hij uit de E Street Band om zijn eigen muziek te gaan maken met andere muzikanten. En dat deed hij onder de naam Little Steven. En terwijl toen synthesizers steeds populairder werden, koos hij juist voor het ouderwetse soulgeluid. Daarbij ook veel blazers. En met Forever scoorde hij een bescheiden hit. Dat deed hij niet in Amerika. Daar was het niet zo'n succes. Maar vreemd of misschien juist niet, wel sloeg hij aan in Nederland. Little Steven met Forever.
1: We gaan deze middag terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de Tijdmachine.

0: Cashman Archer, Sleeping Satellite. Er wordt nog Little Steven, The Disciples of Soul. En Forever, een liedje wat je net zoals Hans hebt, die heb ik lang niet gehoord. Ja, dat is een beetje het recept ook van dit programma natuurlijk. Dingen die je niet zo vaak hoort, maar wel uit de jaren 70, 80 of 90 gekomen. Dat hoor je tot 4 uur. En je hebt daarbij ook een bijdrage te leveren, althans een keuze te maken uit Oud of Fout. De liedjes voor vandaag.
1: Oud.
0: Let your love flow.

0: Tegenover deze. We got a love bang.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ik ga daar verder niets over zeggen, behalve het nummer wat je kunt gebruiken om je appje naartoe te sturen. 06-573-28203. Ga je voor oud, de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Of gaan we fout met Cici Peniston en We Got A Loving. 06-573-28203. Oud.

Je suis un rockstar. Je suis un rockstar. Bill Wyman in the Tijd Machine. Zaterdagmiddag, het is 1:01. Leuk dat je erbij bent. En misschien zit je wel te luisteren in de file. En die file die staat op de A59, Den Bosch, richting Knooppunt Zonzeel. Daar stond een file en die klapt net van mijn scherm af. Nou, dat is goed nieuws voor als je daar net reed. Dan sta je niet meer stil. Voor de rest rijdt het allemaal lekker door. Lekker is het niet wat betreft het weer. Althans, je moet hiervan houden. Het is een mix van zon en wolken vandaag. Maar daarbij vallen lokaal ook flinke buien. 14 tot 15 graden wordt het vanmiddag. Zometeen een liedje waarvan het origineel van Peter Frampton is. Maar je hoort een andere versie. Na Roxy Music, dit is Angel Eyes.

0: Ja, als je me een beetje kent en intussen, dan weet je dat ik ook wel van dit genre hou. Het lekker beetje pop en reggae. Maar het liedje is natuurlijk niet van Big Mountain. Die versie die je zojuist hoort, die komt uit de jaren 90. Baby, I Love Your Way. Maar het origineel is deze. Ja, een beetje hetzelfde ritme wel. Het is Peter Frampton. Heel wat jaartjes geleden. Over jaartjes geleden gesproken, ga je voor oud of ga je voor fout?
1: Oud.
0: Oud voor de Bellamy Brothers.
1: Fout.
0: Jaren 90 met Cissy Peniston. Voor fout.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze ligt geheel in jouw handen. Zoals iedere zaterdagmiddag een appje naar 06-573-2203 geeft verlossing. Uiteindelijk, een van de twee gaat dik aan kop, kan ik vast verklappen. Maar welke dat is, daar zeg ik lekker niet. Jij bepaalt mede welke je zo meteen hoort. Na deze van Shalimar. It is Take That to the Bank. Het is 12 minuten over half. Nee, sorry, 8 over 1, ja. Klok lezen. Was ik ook niet bij aanwezig op school.

0: Shalimar in de tijdmachine, take that to the bank.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze die mag jij iedere zaterdagmiddag maken. Twee liedjes om uit te kiezen vandaag. Bellamy Brothers voor oud, Let Your Love Flow. Of We Got a Love Bang van Cici Peniston. Ik maak het niet vaak mee dat een van de twee liedjes eigenlijk dat er nauwelijks op gestemd wordt. Er kwamen een paar stemmen binnen, maar met overweldigend aantal stemmen is het deze geworden. Dank voor het stemmen.
1: Oud.

is van Lick Kentucky Marta. Dat zeg je niks. Maar als ik zeg dat de producers Wessel van Diepen zijn en Peran van Dijk, dan zeg je dat misschien niet meer. Dus het komt alles behalve uit Duitsland. Het is gewoon een Nederlandse hit in de jaren 90. Eurodance in de tijdmachine. Even iets vanaf Nederlandse bodem, maar dan in een ander genre. In het genre Nederpop. Ook altijd even lekker om dat te draaien hier in de tijdmachine. Het is van Frank Boeijengroep. Het komt uit 1983. En het is een belangrijke doorbraak. Door het succes van Linda en Do Iets verscheen de groep ineens in de titelbladen, zoals de Hitkrant. En ja, en dan heb je fans.

Ja, ze stonden dus in de Hitkrant. Er werden de posters geplakt van Frank Boeien boven de bedden van met name meisjes, maar natuurlijk ook jongens die die poster plakten. En dan volgde een jaartje later ook nog hun grootste hit, Zwart-Wit, of grootste hit, nou ja. We gaan op weg naar het volgende uur, straks live on stage en ook een top 40 flashback. En tot het nieuws is dit Queen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde.

0: gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
7: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
8: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
9: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
11: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Ja, ik ben absoluut geen fan van het sprintformat-principe in de Formule 1. Vaak is het een optocht van de auto's. En ja, daar is toch heel veel over te zeggen. Voor de fans is het misschien leuk als je er zit. Maar meestal is het niet samen. Maar deze, die was echt leuk. Goed, hoe het op de weg gaat qua Formule 1. Geen auto's daar getraceerd, gelukkig maar. Maar wel andere normaal verkeer. En dat wordt opgehouden op de A27 van Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam, daar 2 kilometer file. En op de N69 Veldhoven richting Nierpelt. Tussen Valkenswaard en afrit Bergrijk. Daar is het ook druk. Daar staat 3 kilometer file. En doe je 5 minuutjes langer over je reis. Ondertussen de tijdmachine. Die reist gewoon zonder vertraging zometeen door. In de tweede uur straks maximaal genieten op de draaitafel. Ligt weer een dikke hit uit de jaren 80 in dit geval. En we gaan reizen. De Top 40 Flashback ook straks.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
23: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
24: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
23: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
24: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
25: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
25: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
28: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
29: Welkom bij de verfzaak.
28: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
30: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
29: Voordeelhaartjes.nl. Welkom bij de verfzaak.
28: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
30: Ook de beste vakantieparkendeals

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Wax, right between the eyes. Het is 11 minuten over 1. Mooi moment om jou ook even te informeren dat we vanaf 19 oktober een week lang teruggaan naar de jaren 80 voor dit soort muziek, wat je nu hoorde van Wax. En er komen nog veel meer jaren 80 spul voorbij deze middag.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, leuk dat je erbij bent, ook op deze onstuimige zaterdag. Soms dan schijnt het zonnetje, soms dan valt er weer een flinke bui. Dat is een beetje het weerbeeld wat ik hier de afgelopen kwartier heb gehad. En dat zal bij jou waarschijnlijk niet anders zijn waar je zit te luisteren. Tenzij je lekker in het buitenland bent, misschien wel onder een zonnetje ligt. Laat het weten, ik vind het altijd leuk om van je te horen waar je ergens luistert. Doe dat ook dan deze middag. Jij kan zo meteen luisteren naar iets op de draaitafel, of beter gezegd vanaf de draaitafel. De 12-inch die ligt er al op klaar. Maar we gaan eerst naar een band uit de jaren 90. Althans, in de jaren 90 hadden ze een hit met Amazing. Zij waren veelal te zien op MTV met hun videoclips. Ik heb het over Aerosmith. En de rol die daarbij gelegd was voor een filmster later, want toen werd ze eigenlijk pas bekend als ook actrice in Clueless, is Alicia Silverstone. Want zij werd wel het gezicht van Aerosmith. En zij werd ook wel de Aerosmith chick genoemd.

0: Het is vaak gezegd over de band ABBA. Maar het blijft gewoon het geval dat ook al komt het uit de jaren 70... het klinkt altijd nog gewoon, ja, vers wil ik niet zeggen... maar het klinkt gewoon goed. Het kan de tand destijds goed doorstaan. Zo ook dit liedje, Knowing Me and Knowing You in de tijdmachine op Omroep Brabant.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, dat gaan we doen met een liedje van Fergal Sharkey. En er zit wel een bijzonder verhaal achter. Want het werd niet door hem geschreven, maar door Maria McKee... die later ook nog een hit had met Show Me Heaven. En zij schreef het tijdens haar relatie met Ben Montench. Dat is de toetsenist van Tom Petty en de Heartbreakers. En Sharkey's volgende hit, dat was overigens niet zo'n hele grote hit... You Little Thief, die werd dan weer geschreven door Tench. En dat zou zijn kant van de inmiddels stuk gelopen relatie vertellen. Sharkey die scoorde dus eigenlijk twee hits achter elkaar... met twee kanten van hetzelfde liefdesverhaal. In dit geval de eerste, A Good Heart, maar dan vanaf de draaitafel.
1: Uit John's platenkast.

van Fergal Shaggy met een 12 inch van een Good Heart blijven we even in de jaren 80. Desire, Future World Orchestra. In de tijdmachine. Op deze zaterdagmiddag, dat maakt het alweer 1:30. De tijd vliegt. Nou, op de snelwegen wordt ook redelijk laag gevlogen. Alleen op de A27 heb je even vertraging van Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam, 2 kilometer file daar. Dus sterkte als je daar staat, want dan heb je de enige file op dit moment te pakken. Vanmiddag is een mix van zon en wolken. Daarbij vallen lokaal flinke buien. De temperatuur is 14 tot 15 graden. Vanavond dan zijn er wat meer opklaringen. Er blijft een kans op een bui bestaan. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 à 8. We gaan zometeen een tijdreis maken. We gaan terug naar de top 40 van toen op een datum ergens...

0: Happy Lion, Happy Children in de tijdmachine. Het is 8:08. We gaan tijdreizen. Terug naar een jaar.
1: Top 40 flashback.
0: Ja, voor de top 40 flashback. We gaan naar 10 oktober 1981. Wat stond er toen in de platenwinkel? 40 liedjes op een rij in de vorm van singeltjes. Dat waren toen nog gewoon vinylschijfjes. Gewoon 7 inch zwarte singeltjes. Alhoewel, soms hadden ze wel eens een ander kleurtje. Dan was het iets speciaals. De nieuwe binnenkomers. Het waren er 8 om precies te zijn. Een aantal neem ik even met je door. Op plek 40, net binnen in de top 40... Wake Up van Daniel Sauleka. Een plekje hoger vliegt nooit te hoog van Bonnie Sinclair. Ook Genesis had een nieuwe hit met Abracadabra. En even kijken wat er nog meer zo'n beetje stond. Maywood had ook een nieuwe plaat. Timmy Euro die kwam binnen als hoogste nu binnenkomen met een liedje dat eigenlijk uit de jaren 60 komt. En dat was Hurt. En op plek 12 stond Rick James, Super Freak. Die hoor je zo meteen. Maar eerst, dit vond ik wel een bijzondere. En die kun je hopelijk waarderen op plek 21. De Stille Willy. En hier moeten we dan maar eens even draaien. De B&B Band.

0: Rick James, Super Freak, in de tijdmachine.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, daar zitten we middenin. De 40 populairste liedjes van 10 oktober 1981. Met dus op 12 Super Freak van Rick James. Ik ga de top 10 even met je doornemen. Op plek 10 bleef staan die week Stars on 45. Deel 3 alweer van Stars on 45. Doris Day in de Pins, die jou als één plekje hoog te vinden op nummer 9. Met The Marvelous Marionette. BZN, The Old Callahan, op plekje 8 en in vakje 7. Every Little Thing She Does Is Magic van The Police. Nummer 6 was voor Sheena Easton, For Your Eyes Only. En Spargo met Just For You was daar weer één plekje boven te vinden op 5. De nummer 4 sla ik even over om de top 3 met je door te nemen. En dat doen we aan de hand van hoe dat klonk.
1: Top 40 flashback, nummer 3.

0: André Hazes op 3.
1: Nummer 2.
0: Love Unlimited. De band van Barry White.
1: Nummer 1.
0: Jawel, Anita Meijer scoorde haar nummer 1 hit op 10 oktober 81.
1: Flashback.
0: Why Tell Me Why? Nou, gewoon omdat iedereen haar singeltje kocht destijds. Want daarvoor moest je nog naar de platenzaak, niks downloaden en niks streamen. Gewoon het fietsje pakken of je auto of misschien te voet en dat plaatje kopen om hem thuis dan eindeloos te draaien. Over eindeloos gesproken. Ik heb nummer 4 overgeslagen en daar staat wat volgens velen het mooiste duet, het liefdesduet aller tijden is. Het wordt gezongen door Lionel Richie samen met Diana Ross. En het heet Endless Love. We gaan terug naar 1981.

Er is ook een versie die later nog wordt uitgevoerd van Luther Vandross samen met Mariah Carey. Maar dit is het origineel. Prachtig liefdesliedje. Endless Love, Diana Ross samen met Lionel Richie. Op weg naar het volgende uurtje in de tijdmachine.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt.

0: inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
9: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Eens kijken hoe het op de weg is. De A27 blijft al de hele middag op poppen. De Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar 2 kilometer file. Dus dat valt op zich wel mee. De N629 Oosterhout richting Dongen. Die staat er nu bij tussen de A27 Oosterhout en Kaatsheuvel. Daar 2 kilometer doe je er 5 minuutjes langer over. We gaan zo naar de tijdmachine. Die gaat weer reizen. London Beat komt eraan. Straks het virtuele poppodium voor Live on Stage ga ik voor je klaarmaken. En we hebben ook natuurlijk weer een nieuw geluid. Dus straks speel mee.
13: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Morgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
23: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
22: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
24: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
24: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: de tijdmachine. John van Groenhoven.
28: How are you doing?

0: zoals de naam misschien doet vermoeden, komen uit Londen, heette London Beat. You bring on the sun, 10 over 2.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, we leren ze natuurlijk kennen met I've Been Thinking About You in 1990 wereldwijd. Een nummer 1 hit en ook in Amerika zelfs bereikte die Londense band daarmee een eerste positie. You Bring on the Sun, die zojuist hoorde, die volgde een paar jaar later. Vooral in Europa heel succesvol voor een band die uit Londen kwam. En overigens gewoon een Amerikaanse zanger had. Ja, de band bestond uit verschillende bandleden. En niks elektronisch, gewoon echt een echte band, ook met twee zangers. Dit is de tijdmachine. Straks op het virtuele live podium, de band waar Phil Collins groot bij werd. En niet alleen als drummer, maar vooral ook als zanger. Ook John Denver komt er zo meteen aan. Maar we gaan eerst terug naar de 80's. Klein voorproefje misschien vast op het gevoel van de jaren 80. Want vanaf 19 oktober staat Omroep Brabant een week lang in het teken van de 80's. En dan hoor je deze van Laura Branigan zeker.

0: Er zijn allerlei snelle versies van gemaakt, feestnummers. En deze blijft toch wel erg leuk, het origineel. Van John Denver. Take me home, country roads. In de tijdmachine.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Ja. Live on stage. Het podium is klaar voor een band waar Phil Collins groot mee werd. Niet alleen als drummer, maar ook als zanger na het vertrek van Peter Gabriel. Invisible Touch ga je zo horen, maar dan live. En die is eigenlijk bij toeval ontstaan tijdens een jam sessie. Dat doen muzikanten, dan gaan ze bij elkaar zitten in een studio of ergens in een ruimte, of ze huren een kasteel of een bungalow of een huis. Afhankelijk van hoeveel het geld beschikbaar, gaan ze daar zitten jammen. En dan komt vaak hele leuke dingen komen eruit, zoals ook dit nummer. Want Mike Rutherford, die ken je van Mike and the Mechanics, die speelde een gitaarriffje. Phil Collins begon daar overheen de woorden Invisible Touch te zingen. En de band hoorde meteen dat daar zit een nummer in. En die bouwden het verder uit. Dat ook nog bijna bij Sheila E. terechtgekomen, of Prince. Maar gelukkig deden ze het zelf. En met behoorlijk wat succes. Want Invisible Touch werd in 1986 de enige nummer 1 hit die Genesis ooit in Amerika heeft gehad. Ja, dat is best opvallend voor een band met zoveel mooie nummers. Toen ze al 20 jaar bestonden. Ja, ik zat even te kijken. Toen ze al 20 jaar bestonden. We gaan kijken of ze klaar zijn voor dit optreden. Zeker. Genesis, Invisible Touch.
2: De tijdmachine live on stage.

synthesizer, ga een beetje zitten pielen. En die krijgt er uiteindelijk misschien nog wel iets heel erg leuks uit. Zo moeten ze dat destijds gedacht hebben. Amoureux solitaire. Lio in de tijdmachine. Eén probleem altijd nog op de A27 op de weg Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam. 2 kilometer daar. Betekent niet dat er niet meer problemen zijn. Maar dat betreft onze provincie. En in die provincie is het vanmiddag een mix van zon en wolken die elkaar afwisselen. Daarbij vallen lokaal flink wat buien. Kan 14 tot 15 graden nog worden vanmiddag. Vanavond dan zijn er wat meer opklaringen. Blijft wel kansen op een bui. Vannacht komt het af een graad of 7, 8. En dan als je afvraagt hoe het weer er morgen uitziet, zeker ook voor de lopers van de marathon in Eindhoven. Morgen hebben we een droge periode. Er is kans op een buitje, maar over het algemeen zal het met name in het zuiden van de provincie wat droger blijven. En het wordt 13 tot 15 graden. Vorige week werd het geluid geraden. Het was een nuts, de reep. Vandaag dus een nieuw geluid. Straks na Tina Turner mag je kwalificeren.

动词 ，Why so hard to be？

Better be good to me. Tina Turner in de tijdmachine. Ik zei het net, tijd om je te kwalificeren. En we gaan een spelletje spelen, het geluid van toen. Ik heb een nieuw geluid meegenomen. Dat mag je straks een poging doen om dat te gaan raden als je in de uitzending komt. Daarvoor moet je je eerst kwalificeren. Dat is altijd vrij eenvoudig. Ik heb weer een opgave voor je. En weet je daarop het antwoord, dan mag je dat insturen via de app 06-573-28203. Als je dan straks in de uitzending komt en je weet de kwalificatie in ieder geval door te komen, dan levert je dat alvast een heel leuk spelletje op. Het bordspel Remember the Music. In de versie Movies en Series. Dus dat kan voor jou zijn. En dan mag je nog een poging doen om het nieuwe geluid te gaan raden. De kwalificatieopdracht is deze. Waar ben ik naar op zoek? Oh, what a night. Back in 63. Ja, welke maand? Nou, denk jij te weten? 06-573-282-03. Naar welke maand ben ik op zoek? En wellicht dat ik je juist zo meteen spreek voor het geluid van toen. Dit is Simply Red, For Your Babies.

0: Beetje funk, beetje soul. Al Hudson en de partners verantwoordelijk voor dit liedje. You Can Do It. 11 minuten over 2:30. You Can Do It. Mooi bruggetje naar het spelletje, het geluid van toen. Dat ga ik spelen met Joyce. Joyce, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het lijkt als te horen alsof je onderweg bent.
1: Ja, dat klopt. Ik zit in de auto.
0: Je zit in de auto. Veilig, hands-free?
1: Zeker, als passagier. Dus daar komt het.
0: Oh, kijk. Waar zijn jullie op weg naartoe?
1: Nu onderweg naar huis.
0: Naar huis. En waar is huis?
1: Huis is in Reuzel.
0: In Reuzel. Kijk.
1: Ja.
0: En wat hebben jullie gedaan vanmiddag?
1: We zijn naar auto's geweest kijken.
0: Oh, een nieuwe auto?
1: Gebruikt. Voor ons dan nieuw, hè?
0: Ja, zeker. Nou, ik geef je groot gelijk. Voordat je de garage uitrijdt, dan is die al 10.000 euro minder waard, zeggen ze, toch?
1: Nou ja, zoiets.
0: Ja. Wat met een stekker?
1: Met een stekker?
0: Ja?
1: Nee, zonder stekker.
0: Oh, zonder stekker. Gewoon,
1: nee, zonder.
0: Ja, ja. Nee, je bent heel duidelijk. Zonder. Goed zo. Hé, hey, Joyce, daar bel ik je niet voor. Ik wil graag het antwoord hebben op de kwalificatievraag. Welke maand was ik op zoek?
1: Dat is december.
0: Laten we eens even luisteren. Oh, what a night. Late December back in 63. Jawel, dat is goed. Dat is de helft van het prijzenpakket gaat al naar Reuzel komen. Dat is het bordspelletje Remember the Music in de aflevering Movies and Series. Maar, Joyce.
2: Het geluid van toen.
0: Je gaat meespelen met misschien wel een van de moeilijkste spelletjes hier bij Omroep Brabant. Want het wordt vaak niet geraden, maar ik hoop dat jij het vanmiddag gewoon in één keer gaat raden. Want we hebben een nieuw geluid. Ik leg je even uit. Luister je vaker?
1: Ja.
0: Ja? Nou, dan weet je hoe het geluid gaat. Hè. Het kan iets zijn. Het kan van alles zijn. Het kan een ding zijn. Het kan een reclame zijn, zoals we vorige week hadden. Of de afgelopen weken. Het kan een persoon zijn. Maar het komt altijd uit de 70 jaren, 80 of 90. En het kan soms nog steeds bestaan.
1: Dus, oké.
0: Dat is eventjes wat ik jou meegeef. Het nieuwe geluid, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie aan.
2: Het geluid van toen.

0: Nou, het is best een lang geluid, Joyce.
1: Ja.
0: Maar heb je enig idee?
1: Ja, ik zou bijna zeggen gewoon een stukje van een voorstukje van de film, zeg maar, zo'n muziekstukje. Maar...
0: Ja. Ja, maar dan moet ik wel, zeg maar, als dat zou zijn, dan zou ik wel de film willen weten.
1: Ja, ik zou zeggen Jurassic Park.
0: Oké, okay. Jurassic Park. Ga jij bij Jurassic Park blijven? Het is lastig. Ja, ik weet het niet. Soms dan, als je het kent, het is vaak natuurlijk met een geluid, maar in dit geval als je het herkent, dan weet je het meteen. En anders kan het wel eens zo zijn dat we het lang gaan spelen. Maar goed, Joyce, de helft van het prijspakket komt naar Reuzel. Leuk dat je even in de uitzending wilde komen. En wens ik jou nog een hele mooie zaterdag.
1: Ja, jullie nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel, dag Joyce. En we gaan de Four Seasons natuurlijk draaien met December 63. Het antwoord op de kwalificatie. Volgende week een nieuwe ronde, nieuwe kansen voor het geluid. Hier in de tijdmachine. Op Omroep Brabant, zaterdagmiddag.

en Mysterious Girl in de tijdmachine. Ja, het geluid gaat mee naar vorige week. Er komt er ook weer een aanwijzing bij. En zo gaan we langzaamaan natuurlijk ook weer richting de ontknoping, zoals moet ik het zeggen. Zoals we nu ook langzaamaan richting John's Disco Party gaan. Het is een paar minuutjes voor drie. Straks na drieën open ik mijn disco weer voor een portie lekkere zaterdagmiddag disco, soul, dance en house. Tot het nieuws, Michael Jackson. Dit is Bad.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundige

0: gemonteerd door eigen monteurs.
1: SVK Benelux.
0: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
5: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
6: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dus even een blik werpen op het korte lijstje van vertragingen in Brabant. Alleen nog die A27 van Utrecht in de richting van Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 3 kilometer vertraging, althans vertraging over een lengte van 3 kilometer. Wij gaan zo dansje maken in John's Disco Party. Het is een paar minuutjes over 3. Het hoogste tijd op de zaterdagmiddag om je te voorzien van even wat lekkere dance hits uit de jaren 70, 80 en 90. Eurodance, soul, disco, het komt allemaal voorbij zometeen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
13: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Joel Disco opent met Earth Rhythm Fire and the Love Goes On. Op deze zaterdagmiddag, het is er weer tijd voor om de tafelstoelen aan de kant te zetten om je lekker in de auto te vermaken, misschien met heel veel dancemuziek.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Ja, exact. En dat doen we iedere zaterdagmiddag iets na drieën. Dan gaan we met de tijdmachine eventjes naar John's Disco. Hij is geopend bij deze voor een lekkere portie dansmuziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals die van Earth Wind & Fire. Die kwam uit de jaren 80. In een periode waarin het geluid van Earth Wind & Fire wat meer de andere kant op ging. Het werd wat moderner allemaal. En het liedje werd geschreven door David Foster en Brenda Russell samen met Maurice en Verdine White. En die David die zou later ook nog schrijven en produceren voor grote namen. Dan heb je het over Chicago, Whitney Houston, Celine Dion. En Brenda Russell die schreef later onder meer voor Luther Vandross, maar ook voor Donna Summer. En scoorde zelf met Piano in the Dark. Het liedje van Earth Wind & Fire was in Amerika niet de grootste hit, maar in Europa en met name in Nederland was het een groot succes. Genoeg gezegd, we gaan lekker de dansvloer op met heel veel fijne muziek. Straks een hele speciale uitgave van Kiss. I Was Made For Loving You, die hoor je straks in een remix. Ook Sharon Redd komt eraan. Maar eerst terug naar de jaren 90. Dit is Strike.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.
2: You sure do. Come on, baby.

Van de jaren 90 Eurodance met Strike. And you sure do. Naar deze Sherrod, Can You Handle It? In de tijdmachine, John's Disco Party. Daar een volgend liedje wat een bijzonder liedje is. Ik heb het altijd een heel bijzondere track gevonden. En dat is het ook, want het was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld als grote hit. En al helemaal niet als disco hit. Het is Sol Makossa. Manu Dibango die nam het op in 1972. Dat was destijds een B-kant van een single. En het was destijds rond de Afrika Cup in Kameroen. Maar daarvan belandde een exemplaar bij de New Yorkse DJ David Mancuso. En die begon hem te draaien op zijn beroemde feesten in The Loft. En andere DJ's die pikten de plaat vervolgens op. Radiomaker Frankie Crocker die ging hem draaien. En met als resultaat dat opeens heel New York die single wilde hebben. Atlantic, het platenlabel, bracht hem vervolgens officieel uit. En de Afrikaanse B-kant werd daarmee een van de vroegere internationale disco-hits. Manu Dibango, onlangs helaas een paar maanden geleden overleden. Maar Sol Makossa zal altijd voortdansen. Awesome.

plek in geschiedenis. Het was echt een hele dikke hit in de clubs in New York. Dankzij het draaien in The Loft. En het had veel invloed ook op de muziek die daarna werd geproduceerd. Onder andere voor Michael Jackson. Die gebruikte het zinnetje ook nog. In the Wannabe Starting Something. Dat was 10 jaar later, 1982. Ik heb je een remix beloofd van Kiss, I Was Made For Loving You. Sowieso een mooi verhaal, omdat destijds door Desmond Child is geschreven met al in gedachten de disco beat. Nou, en als je hem dan nog een klein beetje verbouwt, dan krijg je dit als resultaat. Dit is I Was Made For Loving You.

hoe goed ze destijds in 1979 al in de gaten hadden dat een discobeatje prima past bij een rockmuziek van Kiss in dit geval. Om het weer meer gedraaid te krijgen op de radio, toen disco uiteindelijk de rock en de pop een beetje overnam. Je hoorde een remix van I Was Made For I Loving You in de tijdmachine John's Disco Party. De verkeersinformatie, A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum, daar 5 minuten vertraging. En 2 kilometer file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. En intussen is het hier weer gaan regenen. Dat is een beetje het recept van de hele middag. Een mix van zon en wolken. En daarbij vallen lokaal af en toe een flinke bui. 14 tot 15 graden wordt het vanmiddag maximaal. Vanavond zijn er meer opklaringen, al blijft de kans op een bui bestaan. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 à 8. Morgen dan meer droge periode. Kans op wat zon erbij, zelfs 13 tot 15 graden. Zullen we er even lekker doordansen, omdat het toch kan? Ik heb een hit voor je uit de jaren 90 die recht uit de clubs komt. Dit is Ultra Flava.

van deze dansplaat van The Real Thing. You to me are everything. Daarvoor nog terug naar de 90s met Ultra Flava. De Holly Valley Project in de tijdmachine. Ja, het zit erop. De tijdmachine nog niet. Ga lekker door tot 4 uur. Maar John's Disco Party wel. Dat is het moment waarop we de deuren sluiten. En volgende week weer openen voor een nieuwe portie lekkere disco hits. Ik ga de deur officieel dicht doen. Ja, hij is dicht. Maar zoals gezegd, nog lekker even door. Met wat fijne muziek. Tot 4 uur in de tijdmachine. Met deze van The Clash. Should I stay or should I go?

schreeuwtje erbij. Ja, die bedoel ik. Mr. Big and to be with you in de tijdmachine. Het is bijna 4:15. Ik heb nog wat lekkers voor je zometeen. Afkomstig van Chaka Khan, I feel for you. Maar eerst deze met die prachtige intro. Terug naar de jaren 80. Ik kan het nog maar niet vaak genoeg zeggen. Vanaf 19 oktober dan gaan we een week lang terug naar het gevoel van de jaren 80. En dan staat Omroep Brabant de hele week in het teken van dat heerlijke decennium. In de vorm

12 inches met Maarten. En ook Ronnie die sluit dan af weer met lekkere love songs. Kortom, dat wordt een hele lekkere week. Maar goed, zover is het nog niet. Dan is deze hele fijne zaterdag door.

Mooi toegevoegd aan dit liedje. Chaka Khan, samen met Rufus, of zonder Rufus, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. De muziek die klonk precies hetzelfde. I feel for you in de tijdmachine. En dan zie ik de seconde wegtikken. Dan zie ik dat het bijna weer richting 4 uur gaat. Dat betekent dat de tijdmachine de garage in rijdt zometeen. Om zometeen over te schakelen op Nederlandstalig. Op deze zender zometeen niet met Koen, maar met Maarten. En ik ben er morgenochtend alweer voor weekend. Omdat Christian bij de marathon is. Dus een mooie zaterdagmiddag, fijne zaterdagavond. Tot morgen, arrivederci, ciao.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
11: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunst.

0: kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, Remo!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
13: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Mijn papa verkoopt stoelen.
16: In Mil, Reuzel en Riethoven.
15: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
16: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
17: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen,
1: Maarten Kortlever.

En zo kan hij nog wel heel lang doorgaan, maar op een gegeven moment is het klaar en dan trek je de schuif dicht en dan is het over met het goede doel en België. En een hele goede middag. Het is weer zaterdag, 10 oktober, en je luistert naar Nederkoen. Koentje die is nog steeds even op vakantie, en ook volgende week nog. Maar ik ben blij dat ik op het winkeltje mag passen, want ik hou van Nederlandstalige muziek. Dus dit wordt 2 uur lang de vingers erbij aflikken gewoon, omdat er alleen maar lekkere liedjes langskomen. Bijvoorbeeld van Gerard Joling tot aan Goldband en Abel aan toe. Alles is zo'n beetje vertegenwoordigd. Ook iets uit België, want we dadelijk even weer iets lenen van over de grens. Maar laat het vooral rustig op je afkomen. En geniet van deze zaterdagmiddag. Misschien hebben we wel een pilsje erbij, of een klein biertje, of een wijntje. Hè. Maak het gezellig. Nootje en Nederkoen op de radio. En gewoon verstaan wat er gezongen wordt. Tijd voor een giga-giga-giga-hit van een paar jaar geleden. Dit is Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. Code Bloot.

Het is het nieuwe liedje van Suzanne Freek, Pijnstiller. 13 november, dan ligt een nieuwe album in de winkel. En daar hebben ze aan gewerkt nadat het nieuws over Freek bekend werd, hè, dat hij ongeneeslijk ziek is. Het wordt een wat ingetogener album, al dus het duo. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Mooi liedje in ieder geval, Pijnstiller. Ja, ik zei in het begin wel, een muziek die je lekker kan verstaan. Alleen weet ik niet hoe dat gaat met het volgende liedje. Want dit is, ja, officieel in een andere taal. Het Fries is een officiële taal in Nederland. Dus het is iets anders dan Nederlands. Maar met een beetje moeite kun je toch wel verstaan waar ze min of meer over zingen. De kast en een nijedij.

Hanneme en Maxime, ik wil dat je liegt. Volgende product is zo Brabants als me zijn kan, want Bentje komt uit Breda, uit Brabant dus, Abel. En ja, die hadden natuurlijk hits, hè, met Onderweg en Neem Me Mee. Ze zijn nu weer helemaal terug. Ze zijn ook weer aan het optreden en hebben een plaat uitgebracht een tijdje terug. Maar een jaar of, ja, wat zal het zijn geweest, 10 jaar geleden of zo, kwam er ook een album uit. En dat deed helemaal niks. En ik snap daar niks van, want dat is misschien wel het beste album dat ze ooit gemaakt hebben. Het is echt allemaal fantastische muziek die erop staat. Van dat album, 12 uur, draai ik Zolang je bij me bent.

0: een goalband en noodgeval. We gaan heel even terug in de tijd. Herinner je dit nog?
1: De Lage Landenlijst.
0: De Lage Landenlijst, ja. De echte fan van Omroep Brabant, die weet dat nog wel. Jaren geleden hadden we hier de Lage Landenlijst. Dat was een samenwerking eigenlijk tussen L1... de regionale omroep van Limburg, Omroep Zeeland en Omroep Brabant, samen met het Vlaamse VRT Radio 1. Die vier partijen hadden de handen ineengeslagen om de Lage Landenlijst te doen. De mooiste liedjes in het Nederlands taalgebied. En dan heb je natuurlijk een flinke dot Vlaams spul en een flinke dot Nederlands spul. En dat kwam eigenlijk zo helemaal samen. Nou, dat brengt mij bij uiteindelijk het volgende. Want het is tijd voor iets Vlaams.
1: Buurten bij de buren.
2: Dat is lekker.
0: Amai, dat is zeker lekker. We gaan namelijk in elke Nederkoen even een blik over de grens werpen. Bij de zuidenburen, daar spreken ze ook Nederlands. En waarom nou die Lage Landenlijst? Omdat dit is de nummer 1 van de Lage Landenlijst. Want die Vlamingen die doen dat nog steeds, de Lage Landenlijst. En dit is een heel mooi liedje. Dit is misschien wel de avond van Boudewijn de Groot uit Vlaanderen. Ik denk dat je de artiest niet gaat kennen. Wim de Kranen. Zegt het je wat? Wim de Kranen? Ah ja, Wim de Kranen. Nou, dat is een beetje de Boudewijn de Groot van Vlaanderen. Hij is al redelijk vroeg overleden. Heeft dus niet heel veel muziek uit kunnen brengen. Maar wat hij heeft uitgebracht, dat wordt wel goed gepruimd. En dat heeft een soort klassieker status. Ook al zijn het nooit grote hits geweest. Het is gewoon prachtig. Het is echt waar prachtig. Die Wim de Kranen kreeg een zoon. Wim kreeg Tim. En over Tim schreef hij een liedje. En dat liedje, dat is dat heeft een status die is ongekend. Heel lang stond Combilfo met Ruimtevaarder bovenaan die Lage Landenlijst. Daar kregen ze ook geen genoeg van. Het is ook zo'n prachtig liedje. Maar dit jaar ineens, vloep, was daar Wim de Kranen. En ging hij er met de winst vandoor. Overigens, de keer dat er eens een Nederlands liedje bovenaan stond, dat is lang geleden hoor. Want ze zijn chauvinistisch daar in Vlaanderen. Ze zijn vaak alleen maar Belgen. Pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi. Dat heeft het wel eens gehad. Goed, genoeg over die Lage Landenlijst. We zijn aan het buurten bij de buren. Dus daar is het dan nu tijd voor Wim de Kranen en Tim.
1: Buurten bij de buren.
2: Amai, dat is lekker, hè?

Prachtig liedje, hè? Ja, poei. Wim de Kranen en Tim geleend over de grens. Want bij de Zuiderburen, daar maken ze ook prachtige Nederlandstalige muziek. Ja. En daar draait het om, hè? Liedjes in de eigen taal. Ik had net iets Fries. Nou, dan doen we deze ook maar gelijk. Het Neder-Saxisch, of wat is het? Ja, zoiets, ja. In ieder geval, we gaan richting Drenthe en zo. En het oosten van het land.

Zo, heb je meegezongen? Ja, denk het wel, hè? Gerard Joling, zing met me mee. Dan nu fonkelnieuwe muziek. Akda de Munnik komen met een nieuwe plaat uit. Sterker nog, deel 1 is uit. Deel 2 komt nog. En ze gaan het Olympisch Stadion doen. En er zijn een paar liedjes van verschenen. En een van die liedjes heet het Filelied. En wat mij betreft mag het een hit worden, want ik vind het zo leuk gedaan. Ga maar eens heel goed luisteren naar de tekst. En dan hoor je heel wat nederpopklassiekers ineens voorbij komen. Ben benieuwd hoeveel je er weet te spotten uiteindelijk. Het zijn echt hele bekende liedjes. En zelfs af en toe iets uit het buitenland ook nog. Want ergens horen we de Rolling Stones ook nog echoen. Het Filelied.

is leuk gedaan. Ik ben een beetje verliefd op dit liedje. Ik vind het zo leuk. Agda en de Munnik, het filelied. Er zijn ook heel veel mensen. Ik heb reacties gelezen die zeiden van... Och, wat simpel. Allemaal stukjes van andere muziekjes lenen. Heb je niks zelf verzonnen? Ja, ach jongens, stelletje zuurpruimen. Houd op. Het laatste liedje is origineel van Gerard van Maasakkers. Maar die vroeg Aislinn Kallister van... Joh, zou jij deze misschien ook willen doen? Of andersom, Aislinn Kallister vroeg... Mag ik die van jou lenen? Het is zo'n wonderschoon liedje geworden. De lucht zit nog vol dagen. Maak er nog een fijne avond van. Houdoe!

0: Zo, als hier de zon niet van gaat schijnen, dan weet ik het ook niet meer. IJsselin Kallister, einde van uurtje 1 van Nederkoen. Even richting het nieuws, zometeen weer terug.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
10: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
9: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
10: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. brabantdeur.nl.
11: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon,

0: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
3: Dit zit.
2: Voordelig en snel.
3: Dit zit.
4: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Nederkoen, Maarten Kortlever.

Roses en Bonasera, Oh Marie. Een hele goede middag. Het is uurtje 2 van Nederkoen. Mocht je er pas net bij zijn, dan heb je al een uur gemist. Maar je bent natuurlijk al een uur aan het luisteren en zit te trappelen op uurtje 2. Je zit te wachten totdat het begint. Nou, het is begonnen met een hele fijne van André Hazes. Want een dagje geen Hazes is een dagje niet geleefd. En nog een heel uur lang alleen maar muziek uit onze taal eigenlijk. Op één liedje na. Maar die ga je binnen 2 seconden herkennen. Dus dat gaat helemaal goed komen straks. Dan zing je hem in het Nederlands, of Limburgs is het eigenlijk, zing je hem gewoon mee. Verder even kijken hoor. Ik zie de drukkende keks. Ik zie Gerspard Doel. Ik zie Sven Versteeg. We gaan nog even naar de blikken dag. Dus het komt helemaal goed. Lekker blijven luisteren. Nu die prachtige Nederpopklassieker van het Klein Orkest. Dit is Over de Muur.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Het is best opliftend, om het zo maar te noemen, dit liedje. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets melancholieks. Zeker als je weet waar het eigenlijk over gaat. Over de dood van een drummer, Oscar. Op de golven dansen wij. Van Dikhout, een van de mooiste liedjes van de band, als je het mij vraagt. Dit is Nilsson en IJskoud.
1: Het is ijskoud.
0: Ja, dat zeg ik.

0: En Nielson en IJskoud.
1: Geleend
0: over de grens. We gaan even de grens over, want heel wat prachtige Nederlandse liedjes hebben hun oorsprong helemaal niet hier in de Nederlandse polder liggen. Of in de klei, of op de zandgronden, nee. Het ligt heel ergens anders. Misschien wel aan de andere kant van de wereld, zoals in dit geval. Dit was wel een momentje, hoor. Toen ik erachter kwam, jaren en jaren geleden, overigens, dat dit liedje gewoon dus, nou ja, geleend was eigenlijk. Ik wou zeggen gejat, maar het zal keurig aangevraagd zijn. Toen dacht ik, krijg nou wat. Krijg nou, dit is gewoon, ja, precies. Maar ja, weet je, misschien is dat ook wel de reden dat het zo'n enorme knaller is geworden en het de doorbraak betekende voor deze band. Want ja, weet je, als je in dialect zingt, en in dit geval het Limburgs dialect, dan is dat nog geen automatische garantie voor succes. Want alles boven de rivieren snapt er helemaal niks van. Nee. En in Zeeland moeten ze misschien ook al niks van hebben. Dus het is een beetje lastig. Maar ja, dit kwam uit in de jaren 90 en heel Nederland zong het. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Dat is leuk. Bestel maar. Maar dat heeft dus zijn oorsprong heel ergens anders liggen. We gaan naar de warme oorden van Los Lobos. Los Lobos, inderdaad. Die hebben namelijk een liedje, Anselma. En dat hoorden ze daar in Amerika, in de Peel. En ze dachten, dat is een leuk liedje. Daar gaan we mee aan de slag. En toen kreeg je dus Bestel Maar van Rowan Hazen. Nou, die hoef ik niet te laten luisteren, want die ken je. Maar misschien heb jij nu ook wel datzelfde gevoel als dat ik ooit had. Dat ik dacht van, krijg nou wat. Dat is Bestel Maar.
1: Geleend over de grens.

geleend uit het zonnige Californië. Want daar komt die band vandaan, Los Lobos. Allemaal Tex-Mex-lui uit Zuid-Amerika die daar een bandje vormen. En Anselma hadden gemaakt. En toen dacht Ronaise, hey, ja, maar die is leuk. We maken daar Bestelma van. Bestelma, Bestelma, Bestelma. We gaan terug naar het Nederlands, want het is tenslotte Nederkoen. Eén klein uitstapje en nu weer gewoon verstaanbaar. En hoe Lars van Bokhoven uit onze eigen provincie, met een mooie, zachte G ook nog. Het is Meisje uit de stad.

Blikkendag, ja, trek er ook in open wat mij betreft. Joh, prima, zaterdagmiddag, het mag van mij. De volgende band, die is weer terug. In de jaren 90 waren ze niet weg te denken. Rick de Leeuw en de Truckener Keks. Ze zijn heel lang uit elkaar geweest. Rick de Leeuw trad nog wel op, solo, maar niet met de Truckener Keks. Maar ze gaan het weer proberen. Volgend jaar een clubtour en ook wat festivals. En ze komen ook naar Eindhoven. Ja, dus deze er nogmaals bij pakken. En het is een motto, dat moet je maar gewoon omarmen, hè. 1 voor het geld, 2 voor de show en 3 voor de muziek. Ja, ik weet niet of dat de goede volgorde is, maar wat maakt het uit? De Truckener Keks dus. En doe alles met hart en ziel. En dat is de kernregel van het hele liedje, want dat klopt.

0: Met hart en ziel, de Truckernet Keks.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, en daarvoor blijven we eigenlijk in Brabant. Ja, want daar komt deze dame vandaan, Eindhoven. We gaan heel ver terug in de tijd. Anneke Greunlo. Ja, deze dame die was mateloos populair. Zeker ook bij het Indische deel dat ons land was komen bewonen. Vanuit de kolonie Indonesië. Allemaal deze kant op. Niet altijd heel erg goed behandeld, maar dat even terzijde. Maar die brachten natuurlijk ook hun cultuur en hun muziek mee. En zo ook Anneke Greunlo. En daarom, het had iets exotisch voor die tijd, hè? Want dan moet je even denken, jaren 60, we waren nog gewoon van de pappot en de aardappelen, groente, vlees. Maar er kwam iets exotisch. En die zongen over exotische palmen, stranden en wat gebeurt daar allemaal in de Oost. Nou ja, dat dus. Het brandend zand van Anneke Greunlo er nog maar eens bijgepakt. Want het is en blijft gewoon wel een prachtig liedje.
1: Het beste van eigen bodem. Tot 6 uur is dit Nederkoem.
2: Maarten Kortlever.

0: Gers Pardoel, SF. En als we de ene bagagedrager doen, zal ik dan ook even de andere bagagedrager doen? Ja, ik vond dat wel een grappig idee. Dat Gers Pardoel en SF zingen over de bagagedrager, maar dat deed Spinvis jaren ervoor ook al. Dit is zijn versie van bagagedrager. Totaal ander liedje, totaal andere sfeer, maar zeker zo mooi. Je luistert naar Nederkoen op Omroep Brabant. Zonder Koen Wijn, maar met Maarten. Tot 6 uur, alleen maar muziek in de eigen taal. Elke weekend, elke zaterdag, tussen 4 en 6.
1: Oh, geweldig!

0: en de Vrienden voor het Leven uit die leuke tv-serie met Edepet op RTL 4. Dat is nog eens jeugdsentiment. Laatste liedje komt eraan. Ik heb zin in de bitterbal en de bier. Ah, kijk, hij heeft hem al meegenomen. Onze Wesley Bronkhorst. Maak er een mooie zaterdagavond van. Houdoe.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS.

0: en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
1: Het gevoel van hier.
3: Show is hot out here. No.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag,

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan.

0: Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde twee keer, maar één daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: not for free.
1: Altijd en overal. Omroep Brabant.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Het gevoel van hier.
4: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
5: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park.

0: De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
2: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Echt één groot feest.
3: Ja, dat is een passie, hè?
4: Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. Niemand ziet hoe diep ik zit.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Noord-Holland wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.